huidige terminalactiviteit in de haven zijn er geen gevolgen. Er moet een maximumfactuur komen voor beugels voor kinderen, dat zegt minister van Volksgezondheid Van den Broeke. Vanaf volgend jaar zullen ouders voor dergelijke behandeling nog maximaal €792 per jaar betalen. Het gaat wel enkel om zogeheten geconventioneerde specialisten. Andere orthodonten mogen nog wel van het tarief afwijken, maar binnen afgesproken grenzen. De regering wil 14 miljoen uittrekken om de maatregel te bekostigen. En op het tennistoernooi van Queen's in Londen waren dinsdag alle ogen gericht op de eerste ronde in het dubbelspel. Na 4 jaar afwezigheid op de courts heeft de Amerikaanse legende Serena Williams er haar comeback gemaakt. Aan de zijde van de jonge Canadese Mboko won ze die eerste partij tegen het duo Martinez-Routliffe met gemak. Serena Williams is 44. Tijdens de nacht trekt de regen weg langs het oosten. Daarna zijn er opklaringen met mogelijk een mistbank in de ochtend. Woensdag overdag halen we 18 graden.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
4: De Brugse Radio.

de cette drôle de nuit. Dont nous sommes sortis, je crois, amis.

Kijk op www.brugseradio.be en verneem alles over je favoriete radio. Nieuws uit eigen huis, regionale berichten en de playlist van VBRO 2, waardoor je alle gedraaide liedjes van vandaag, gisteren en eergisteren zo kan terugvinden. En je kan natuurlijk ook meeluisteren, waar je maar wil, via www.brugseradio.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
4: De Brugse Radio.

VBRO Weerman Geert Nases hoor je niet alleen uitgebreid op de radio, je ziet hem ook in zijn dagelijkse weerpraatje op onze website. Kijk op brugseradio.be en klik bovenaan in het menu op Radio. Daar vind je meteen het weerpraatje van vandaag, maar ook die van de voorbije dagen. En dus niet alleen in woord, maar ook in beeld. Weer of geen weer? Geert Nases natuurlijk.

0: artiesten van vroeger en nu. Ze zijn in onze stad of streek geboren of wonen er.
1: Antoinette speelt trompette. En Simone speelt trombone. Clarinetje is voor Ginette.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: VBRO 2.
1: Alle gouden hits van jaar tot jaar.
2: Radio VBRO 2.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
4: De Brugse Radio.

0: Zaterdagnamiddag van 2 tot 5 bij VPRO 2.
1: De Brugse Top 40.
0: De hits van dit ogenblik in Brugge en omstreken.
2: De Brugse Top 40. VPRO.

Een bankstje aan stelende en een koppel dat loopt te dromen. Kikkende naar de zwoontjes en het groene van de bomen. Luchtkastelen bouwende in een sprookjesland. Wordt dat geluk te rapen, lichtheid gaan scheppen met je hand. Dromen langs de lente, in de lente van je leven. Dromen van ons schone, dat dat leven je kan geven. De wereld is niet groot genoeg voor een gelukkig poor. De lente van de liefde, dat is wonderboor. Een bankstje aan de lente en een schone zomeravond. Een koppeltje met de kinders die al lopen en al dravend. De zwoontjes doen verschieten met een lach al hier op door. En doeders die stond te dromen en te kieken om elkaar. De zomer van de liefde is de bloeitip in je leven. De dromen van de lente in de zomer vormgegeven. Je vrouwtje en de kinders maken dat je gelukkig zit. Dromen aan stellende in de zomertip. Een bankstje aan stellende, de bloren vol van de bomen. En twee oude patattertjes zitten stelletjes te dromen. De lente en de zomer van de liefde, och, dat is weg. De kinderen zijn getrouwd en gingen een dreigen weg. Nu zien ze weer alleen. Och, zijn hier er met te geven. En de eenzaamheid kan zeer doen in de erfstit van je leven. Je vraagt je nog waarom dat je nog op de wereld zit. Al dromen dan stellend in de september dit. Een bankstje aan stellende, de winter tot zijn beste. Een ventje sluffert trager en alleen langs de vesten. Voor hem zie lente en zomer en de herfst al gepasseerd. Voor het ventje is de winter van het leven arriveerd. Zijn vrouwtje is gestorven, is alleen overgebleven. En dat is voor een mens de winter van de liefde in het leven. Je hebt van hier geen waarde meer, je ziet nu alles kwijt. Je kunt nog zuster dromen in de winter.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

Wie dronken achter het stuur van zijn wagen wordt betrapt, krijgt vanaf juli altijd een tijdelijk rijverbod van 12 uur. Die wetswijziging is zo pas in het Staatsblad verschenen. Momenteel kan je na een positieve alcoholtest ook een rijverbod van maar 2 of 3 uur krijgen. Maar federaal mobiliteitsminister Krukke wilde dat gelijk trekken. Met de aanpassing wil de regering een krachtig signaal geven, omdat vele burgers het gevaar van de combinatie alcohol en rijden nog blijken te onderschatten. Aan een terminal in het deurgangdok in de Antwerpse haven zijn 4 containers van een boot bovenop een bunkerschip gevallen. Als bij wonder raakte niemand gewond, er is uiteraard wel materiële schade. Mogelijk is er ook sprake van vervuiling door een kortstondig olielek. Het is voorlopig onduidelijk hoe het incident kon gebeuren. Voor de overige terminalactiviteit in de haven zijn er geen gevolgen. Er moet een maximumfactuur komen voor beugels voor kinderen, dat zegt minister van Volksgezondheid Van den Broeke. Vanaf volgend jaar zullen ouders voor dergelijke behandeling nog maximaal €792 per jaar betalen. Het gaat wel enkel om zogeheten geconventioneerde specialisten. Andere orthodonten mogen nog wel van het tarief afwijken, maar binnen afgesproken grenzen. De regering wil 14 miljoen uittrekken om de maatregel te bekostigen. En op het tennistoernooi van Queen's in Londen waren dinsdag alle ogen gericht op de eerste ronde in het dubbelspel. Na 4 jaar afwezigheid op de courts heeft de Amerikaanse legende Serena Williams haar comeback gemaakt. Aan de zijde van de jonge Canadese Mboko won ze die eerste partij tegen het duo Martinez-Routliffe met gemak. Serena Williams is 44. Tijdens de nacht trekt de regen weg langs het oosten. Daarna zijn er opklaringen met mogelijk een mistbank in de ochtend. Woensdag overdag halen we 18 graden.

0: You're so pretty.
1: Vixen. Vixen. Vixen.
0: You're so pretty.
1: Vixen.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
5: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Iran zegt dat het Amerikaanse basissen in Jordanië en Bahrein heeft aangevallen. Eerder vannacht had Amerika al Iran aangevallen, een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse legerhelikopter. Tussen de VS en Iran geldt eigenlijk een staakt het vuren. En volgens Trump is een deal dichtbij, maar het is niet duidelijk of dat nog standhoudt na deze escalatie. De VS vragen dat ons land een inreisverbod instelt voor wie uit Congo komt in de strijd tegen het ebola-virus. Dat schrijft De Morgen. De VS willen dat landen tijdens het WK voetbal de strenge Amerikaanse reisbeperkingen overnemen. Gebeurt dat niet, dan overweegt Washington zelfs een inreisverbod tegen Europese landen. Maar ons land gaat voorlopig niet op die vraag in. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn gisteravond zware rellen geweest. De betogers staken onder meer auto's en huizen in brand en blokkeerden wegen. De politie had vooraf al gewaarschuwd voor mogelijke onrust na het incident. Aanleiding is een steekpartij waarbij iemand zwaar gewond raakte. De verdachte is een Soedanese vluchteling. Die is opgepakt, zegt de Noord-Ierse premier. Er is geen plaats voor zo'n gewelddadige feiten. Extreem rechts verspreidt beelden van het incident en dat heeft wellicht het protest aangewakkerd. De Britse premier Keir Starmer veroordeelt het geweld en roept op tot kalmte. De Belgische voetbalvrouwen, de Red Flames, zijn geen groepswinnaar in de aanloop naar het WK. De Flames moesten ruimschoots winnen tegen Luxemburg om het doelpuntensaldo van leider Schotland te overtreffen. En dat gebeurde ook bijna. De Flames versloegen Luxemburg met 0-7. Maar dat was niet genoeg. Eén doelpunt te weinig. De Red Flames eindigen nu tweede en daarom wachten nog een paar moeilijke wedstrijden voor ze zich kunnen plaatsen voor het WK. Er komt straks bewolking met regen, maximaal rond 17 graden vandaag. Morgen al meer zon, maar de kans op buien blijft, het is wel iets zachter.
1: La, la, la, la. Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad? Ik heb echt gehad, vindt, echt waar.
2: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat, hè?
2: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
1: Allee.
2: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Yo Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mijn ook open. Ik zeg wel, we vet.
2: Nou waar.
1: Nou, Yo Fashion, hè?
2: Voorzichtig op de baan, hè, matje.
3: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.

0: bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uitstok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
4: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: We krijgen de komende dagen nog wat meer wisselvalligheid. Woensdag, donderdag vooral zijn wisselvallige dagen. Woensdag kan nog een verspreide bui voorkomen, al lijken de meeste buien er dan geleidelijk aan toch wel wat uit te gaan. Donderdag trekt er nog een regenzone binnen en kan het gaandeweg de dag weer wat regenachtig worden. Vrijdag en het weekend zou het overwegend of volledig droog moeten blijven met geleidelijk weer oplopende temperaturen. Die trend zit er al een tijdje in en dat blijft in de kaarten zitten. Zeker in het weekend kunnen we weer naar 20, 25 graden toe gaan en kunnen we weer spreken van zomerse waardes. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
6: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

Iran zegt dat het Amerikaanse basissen in Jordanië en Bahrein heeft aangevallen. Eerder vannacht had Amerika al Iran aangevallen, een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse legerhelikopter. Tussen de VS en Iran geldt eigenlijk een staakt het vuren. En volgens Trump is een deal dichtbij, maar het is niet duidelijk of dat nog standhoudt na deze escalatie. De VS vragen dat ons land een inreisverbod instelt voor wie uit Congo komt in de strijd tegen het ebola-virus. Dat schrijft De Morgen. De VS willen dat landen tijdens het WK voetbal de strenge Amerikaanse reisbeperkingen overnemen. Gebeurt dat niet, dan overweegt Washington zelfs een inreisverbod tegen Europese landen. Maar ons land gaat voorlopig niet op die vraag in. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn gisteravond zware rellen geweest. De betogers staken onder meer auto's en huizen in brand en blokkeerden wegen. De politie had vooraf al gewaarschuwd voor mogelijke onrust na het incident. Aanleiding is een steekpartij waarbij iemand zwaar gewond raakte. De verdachte is een Soedanese vluchteling. Die is opgepakt, zegt de Noord-Ierse premier. Er is geen plaats voor zo'n gewelddadige feiten. Extreem rechts verspreidt beelden van het incident en dat heeft wellicht het protest aangewakkerd. De Britse premier Keir Starmer veroordeelt het geweld en roept op tot kalmte. De Belgische voetbalvrouwen, de Red Flames, zijn geen groepswinnaar in de aanloop naar het WK. De Flames moesten ruimschoots winnen tegen Luxemburg om het doelpuntensaldo van leider Schotland te overtreffen. En dat gebeurde ook bijna. De Flames versloegen Luxemburg met 0-7. Maar dat was niet genoeg. Eén doelpunt te weinig. De Red Flames eindigen nu tweede en daarom wachten nog een paar moeilijke wedstrijden voor ze zich kunnen plaatsen voor het WK. Er komt straks bewolking met regen, maximaal rond 17 graden vandaag. Morgen al meer zon, maar de kans op buien blijft. Het is wel iets zachter.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Iran heeft vannacht Amerikaanse basissen in Jordanië en Bahrein aangevallen. Eerder vannacht had Amerika ook al Iran aangevallen, een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse gevechtshelikopter. Tussen de VS en Iran geldt eigenlijk een staakt het vuren en volgens Trump is een deal dichtbij, maar het is onduidelijk of dat nog standhoudt na deze escalatie. De VS willen dat ons land een inreisverbod instelt voor wie uit Congo komt in de strijd tegen het ebola-virus. Dat schrijft De Morgen. De VS willen dat landen tijdens het WK voetbal de strenge Amerikaanse reisbeperkingen overnemen. Gebeurt dat niet, dan overweegt Washington zelfs een inreisverbod tegen Europese landen. Maar ons land gaat voorlopig niet op die vraag in. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn er gisteravond zware rellen geweest. De betogers staken onder meer auto's en huizen in brand en blokkeerden wegen. De politie had vooraf al gewaarschuwd voor mogelijke onrust. Aanleiding is een steekpartij waarbij iemand zwaar gewond raakte. De verdachte is een Soedanese vluchteling. Die is opgepakt, zegt de Noord-Ierse premier. Er is geen plaats voor zo'n gewelddadige feiten.
1: Anyone who engages in violent criminality have no place in our community. The perpetrator of this heinous crime must face the full weight of the law.
0: Extreem rechts verspreidt beelden van het incident en dat heeft wellicht het protest aangewakkerd. De Britse premier Keir Starmer veroordeelt het geweld en roept op tot kalmte. In Mexico-stad hebben duizenden leerkrachten vlak voor de start van het WK voetbal geprotesteerd. Ze blokkeerden de toegang tot het Aztekenstadion en eisen hogere lonen. Ook op de openingswedstrijd van het WK dreigen ze ermee om het stadion te blokkeren. De Belgische voetbalvrouwen, de Red Flames, zijn geen groepswinnaar in de aanloop naar het WK. De Flames moesten ruimschoots winnen tegen Luxemburg om het doelpuntensaldo van leider Schotland te overtreffen. Dat gebeurde ook bijna. De Flames versloegen Luxemburg met 0-7, maar dat was nog één doelpunt te weinig. De Red Flames eindigen nu tweede en daarom wachten nog een paar moeilijke wedstrijden voor ze zich kunnen plaatsen voor het WK. En wie heeft de jackpot van de Euromillions gewonnen? Het kunnen zomaar je buren zijn. Een Belg koos namelijk de juiste combinatie en wint op zijn eentje 175 miljoen euro. Een record. Het vorige recordbedrag in ons land was 168 miljoen euro. Er komt regen aan, mogelijk met onweer bij een graad of 17. Morgen iets droger, af en toe zelfs zon, maar de kans op regen blijft. Het is wel een stukje zachter.
2: Nieuws uit je regio.
3: In de Brugse correctionele rechtbank zijn 7 leden van een Poolse dievenbende veroordeeld voor in totaal 37 fietsdiefstallen en 1 poging daartoe. De bende, bestaande uit 6 mannen en 1 vrouw uit de regio Lukov, opereerde tussen maart en juni 2025 in onder meer Knokke-Heist, De Haan, Nieuwpoort, Kokzijde, Oostende, Brugge, Gent, Eeklo en Mortsel. De groep had een duidelijke taakverdeling. Sommigen stalen de fietsen, anderen haalden de buit op met huurwagen en zorgde voor het transport naar Polen. De fietsen werden telkens ontdaan van herkenbare accessoires en op een afgesproken plek achtergelaten. De zwaarste straffen waren voor 2 leden van de bende, 4 jaar cel. Andere leden kregen celstraffen van 20 maanden tot 3 jaar. Aan de slachtoffers werd samen €21.150 schadevergoeding toegekend. Bij een grote controleactie op het zand in Brugge heeft de politie een hele reeks overtredingen vastgesteld bij bestuurders van bromfietsen, elektrische steps, fatbikes en e-fietsen. In totaal werden 85 voertuigen gecontroleerd, zowel aan een vaste post als via mobiele patrouilles. Verschillende bestuurders reden in de voetgangerszone, negeerden een C1-bord, droegen geen helm of gebruikten hun gsm tijdens het rijden. Ook technische inbreuken kwamen aan het licht. Opgefokte bromfietsen, te luide uitlaten en voertuigen die eigenlijk als motorfiets moesten worden beschouwd. Opvallend, 2 elektrische steps reden 43 en 47 kilometer per uur. Die worden vernietigd. Daarnaast volgden nog waarschuwingen voor ontbrekende spiegels en ontbrekende verzekeringsdocumenten. De politie benadrukt dat gerichte controles nodig blijven. Er is dinsdag een aanrijding gebeurd op de treinsporen in Varsenaren, deelgemeente van Jabeke. Het treinverkeer lag daardoor in beide richtingen stil tussen Brugge en Oostende. En NBS legde vervangbussen in. Rond 11:15 kwam een melding binnen van een persoonsaanrijding op de treinsporen in Varsenaren, ter hoogte van de Westernieuwweg. Door het incident waren de sporen tijdelijk ontoegankelijk. Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website zelfmoord1813.be. Het Brugse Stadsarchief heeft er een bijzondere aanwinst bij. Jozef Klaes uit Sint-Andries schonk zijn levenswerk. Een indrukwekkende cerclecollectie van ruim 20 meter archief en documentatie. Klaes komt uit een echte cerclefamilie en begon in de jaren 1990 alles rond de vereniging minutieus te verzamelen. Zijn materiaal vormde de basis voor verschillende publicaties, waaronder de geschiedenis van 90 jaar Cercle Brugge. De schenking komt er kort nadat een grote collectie van Club Brugge werd overgedragen. Na inventarisatie wordt het archief ook toegankelijk voor het publiek voor inzage en onderzoek. En dan is er nog goed nieuws voor de culinaire fanaten onder ons. De keten Unamido komt naar Brugge. Je kunt er terecht voor ramen. Dat zijn Chinese noedels geserveerd in een vlees- of visbouillon. Unamido heeft al restaurants in Gent, Leuven en Brussel. Onder meer chefkok Marcello Ballardin is grote fan. Het restaurant gaat naar eigen zeggen op zoek naar ingrediënten die esthetisch geteeld zijn. Je doet met andere woorden niet enkel jezelf, maar ook het milieu een plezier. Unamido opent binnenkort op het Simon Stevenplein, waar voorheen chocoladezaak Dumont was gevestigd.
4: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
5: Het is voor beste congé.
4: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
5: Miljaar!
4: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.

Goedemorgen luisteraar, wij zijn van wal gestoken met onze midweekse VBRO ontbijtshow. Het is inderdaad woensdag en je kreeg al het nieuws van 7 uur daarnet. Waarvoor een woordje van dank aan het adres van onze VBRO nieuwsredactie. Die redactie is er straks terug, omstreeks 19:30. Voor die tijd nog weerman Geert Naessens, kort en bondig met alles over het woensdagse weer. En onze Geert hoor je dan straks natuurlijk nog een keer terug, omstreeks 19:15. Een eerste keer met zijn iets uitgebreider ochtendweerbericht. Voor deze midweekse dag te beginnen uiteraard, maar je weet dat daarin ook de vooruitzichten van de volgende dagen aan bod komen. En ik zorg voor heel veel gezelligheid en leuke muziek in je ontbijtradio. Mijn naam is Frederik Thomas.

0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
0: Dinner en music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk drie-gangen-menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en croquettes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
2: Hou van me met heel je hart, laat ons samen dromen.
0: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
3: Reserveer op 0477 164 802
0: of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor alle info op www.deretro.be.
4: Meubelen De Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: Vandaag zal een beetje een doorslagje van gisteren worden. Het blijft wat langer, toch onstabieler dan eerst gedacht. Er zullen ook vandaag weer een aantal verspreide buien zijn doorheen de regio. Verspreid, want die vallen zeker niet de hele tijd overal. Er zijn plekken waar er weinig of geen buien zijn. En het zijn ook buien die kunnen fel zijn, eventueel met onweer erbij. Maar ook dat zal zeker niet overal het geval zijn en alvast ook al niet de hele tijd. Een bui kan verspreid voorkomen, die kan fel zijn, maar er zijn plekken die daar gewoon helemaal van tussen wippen. Temperaturen blijven aan de koele kant. Vandaag ook weer een graad of 16 maximaal aan zee tot hooguit 18 landinwaarts. Dat is aan de koele kant met een geleidelijk ook weer toenemende wind in de loop van de dag uit een zuidwestelijke richting. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
6: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Iran heeft vannacht Amerikaanse basissen in Jordanië en Bahrein aangevallen. Eerder vannacht had Amerika ook al Iran aangevallen, een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse gevechtshelikopter. Tussen de VS en Iran geldt eigenlijk een staakt het vuren en volgens Trump is een deal dichtbij, maar het is onduidelijk of dat nog standhoudt na deze escalatie. De VS willen dat ons land een inreisverbod instelt voor wie uit Congo komt in de strijd tegen het ebola-virus. Dat schrijft De Morgen. De VS willen dat landen tijdens het WK voetbal de strenge Amerikaanse reisbeperkingen overnemen. Gebeurt dat niet, dan overweegt Washington zelfs een inreisverbod tegen Europese landen. Maar ons land gaat voorlopig niet op die vraag in. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn er gisteravond zware rellen geweest. De betogers staken onder meer auto's en huizen in brand en blokkeerden de wegen. De politie had vooraf al gewaarschuwd voor mogelijke onrust. Aanleiding is een steekpartij waarbij iemand zwaar gewond raakte. De verdachte is een Soedanese vluchteling. Die is opgepakt, zegt de Noord-Ierse premier. Er is geen plaats voor zo'n gewelddadige feiten.
1: Anyone who engages in violent criminality have no place in our community. The perpetrator of this heinous crime must face the full weight of the law.
0: Extreem rechts verspreidt beelden van het incident en dat heeft wellicht het protest aangewakkerd. De Britse premier Keir Starmer veroordeelt het geweld en roept op tot kalmte. In Mexico-stad hebben duizenden leerkrachten vlak voor de start van het WK voetbal geprotesteerd. Ze blokkeerden de toegang tot het Aztekenstadion en eisen hogere lonen. Ook op de openingswedstrijd van het WK dreigen ze ermee om het stadion te blokkeren. De Belgische voetbalvrouwen, de Red Flames, zijn geen groepswinnaar in de aanloop naar het WK. De Flames moesten ruimschoots winnen tegen Luxemburg om het doelpuntensaldo van leider Schotland te overtreffen. Dat gebeurde ook bijna. De Flames versloegen Luxemburg met 0-7, maar dat was nog één doelpunt te weinig. De Red Flames eindigen nu tweede en daarom wachten nog een paar moeilijke wedstrijden voor ze zich kunnen plaatsen voor het WK. En wie heeft de jackpot van de Euromillions gewonnen? Het kunnen zomaar je buren zijn. Een Belg koos namelijk de juiste combinatie en wint op zijn eentje 175 miljoen euro. Een record. Het vorige recordbedrag in ons land was 168 miljoen euro. Er komt regen aan, mogelijk met onweer bij een graad of 17. Morgen iets droger, af en toe zelfs zon, maar de kans op regen blijft. Het is wel een stukje zachter.

nieuwe single, de zomertitel van deze Vlaamse Spanjaard of Spaanse Vlaming, zo je het wil. Frank van Molle, zoals er officieel op zijn identiteitskaart te lezen staat, daar in Hasselt, waar hij woonachtig is. Maar uiteraard over heel Vlaanderen razend populair en dat al heel veel jaren als Frank Galan. Present met zijn nieuwe Baila Baila Mee, onze Brugse Kappe deze week.

In de loop van de dag. Sommige zijn vrijwel niks qua intensiteit. Andere kunnen fel zijn en kan gepaard gaan met vrij veel neerslag op een korte periode. Dus een heel verdeeld beeld doorheen de dag, doorheen de regio. Soms zijn er brede opklaringen met veel zon, dan weer wolkenvelden. En alles in die gematigde luchtsoort met koele temperaturen. De wind valt aanvankelijk mee, maar trekt in de loop van de dag weer aan. En ook vanavond en vannacht nog een aantal verspreide buien, vooral aan de kust dan. Landinwaarts lijkt het dan toch droog te blijven, met temperaturen die tegen de ochtend zakken naar ongeveer een 8 à 9 graden. Morgen dan, opnieuw licht wisselvallig, aanvankelijk droog, maar met een toename van de bewolking. En in de namiddag komt er een regenzone binnen met neerslag. Die houdt dan aan ergens tot vrijdagochtend, dan wordt het droog en dan breekt de zon geleidelijk aan door. Al lijkt dat voor vrijdag een beetje een moeilijk proces te zijn. Maar zeker in het weekend moet die zon erdoor geraken en komen er weer meer en zonnige en bredere periodes met opklaringen. Na het weekend zou de temperatuur geleidelijk aan verder kunnen oplopen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Iran heeft vannacht Amerikaanse basissen in Jordanië en Bahrein aangevallen. Eerder vannacht had Amerika ook al Iran aangevallen, een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse gevechtshelikopter. Tussen de VS en Iran geldt eigenlijk een staakt het vuren en volgens Trump is een deal dichtbij, maar het is onduidelijk of dat nog standhoudt na deze escalatie. De VS willen dat ons land een inreisverbod instelt voor wie uit Congo komt in de strijd tegen het ebola-virus. Dat schrijft De Morgen. De VS willen dat landen tijdens het WK voetbal de strenge Amerikaanse reisbeperkingen overnemen. Gebeurt dat niet, dan overweegt Washington zelfs een inreisverbod tegen Europese landen. Maar ons land gaat voorlopig niet op die vraag in. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn er gisteravond zware rellen geweest. De betogers staken onder meer auto's en huizen in brand en blokkeerden wegen. De politie had vooraf al gewaarschuwd voor mogelijke onrust. Aanleiding is een steekpartij waarbij iemand zwaar gewond raakte. De verdachte is een Soedanese vluchteling. Die is opgepakt, zegt de Noord-Ierse premier. Er is geen plaats voor zo'n gewelddadige feiten.
1: Anyone who engages in violent criminality have no place in our community. The perpetrator of this heinous crime must face the full weight of the law.
0: Extreem rechts verspreidt beelden van het incident en dat heeft wellicht het protest aangewakkerd. De Britse premier Keir Starmer veroordeelt het geweld en roept op tot kalmte. In Mexico-stad hebben duizenden leerkrachten vlak voor de start van het WK voetbal geprotesteerd. Ze blokkeerden de toegang tot het Aztekenstadion en eisten hogere lonen. Ook op de openingswedstrijd van het WK dreigen ze ermee om het stadion te blokkeren. De Belgische voetbalvrouwen, de Red Flames, zijn geen groepswinnaar in de aanloop naar het WK. De Flames moesten ruimschoots winnen tegen Luxemburg om het doelpuntensaldo van leider Schotland te overtreffen. Dat gebeurde ook bijna. De Flames versloegen Luxemburg met 0-7, maar dat was nog één doelpunt te weinig. De Red Flames eindigen nu tweede en daarom wachten nog een paar moeilijke wedstrijden voor ze zich kunnen plaatsen voor het WK. En wie heeft de jackpot van de Euromillions gewonnen? Het kunnen zomaar je buren zijn. Een Belg koos namelijk de juiste combinatie en wint op zijn eentje 175 miljoen euro. Een record. Het vorige recordbedrag in ons land was 168 miljoen euro. Er komt regen aan, mogelijk met onweer bij een graad of 17. Morgen iets droger, af en toe zelfs zon, maar de kans op regen blijft. Het is wel een stukje zachter.
2: Nieuws uit je regio.
3: In de Brugse correctionele rechtbank zijn 7 leden van een Poolse dievenbende veroordeeld voor in totaal 37 fietsdiefstallen en 1 poging daartoe. De bende, bestaande uit 6 mannen en 1 vrouw uit de regio Lukov, opereerde tussen maart en juni 2025 in onder meer Knokke-Heist, De Haan, Nieuwpoort, Kokzijde, Oostende, Brugge, Gent, Eeklo en Mortsel. De groep had een duidelijke taakverdeling. Sommigen stalen de fietsen, anderen haalden de buit op met huurwagen en zorgde voor het transport naar Polen. De fietsen werden telkens ontdaan van herkenbare accessoires en op een afgesproken plek achtergelaten. De zwaarste straffen waren voor 2 leden van de bende, 4 jaar cel. Andere leden kregen celstraffen van 20 maanden tot 3 jaar. Aan de slachtoffers werd samen €21.150 schadevergoeding toegekend. Bij een grote controleactie op 't Zand in Brugge heeft de politie een hele reeks overtredingen vastgesteld bij bestuurders van bromfietsen, elektrische steps, fatbikes en e-fietsen. In totaal werden 85 voertuigen gecontroleerd, zowel aan een vaste post als via mobiele patrouilles. Verschillende bestuurders reden in de voetgangerszone, negeerden een C1-bord, droegen geen helm of gebruikten hun gsm tijdens het rijden. Ook technische inbreuken kwamen aan het licht. Opgefokte bromfietsen, te luide uitlaten en voertuigen die eigenlijk als motorfiets moesten worden beschouwd. Opvallend, 2 elektrische steps reden 43 en 47 kilometer per uur. Die worden vernietigd. Daarnaast volgden nog waarschuwingen voor ontbrekende spiegels en ontbrekende verzekeringsdocumenten. De politie benadrukt dat gerichte controles nodig blijven. Er is dinsdag een aanrijding gebeurd op de treinsporen in Varsenaren, deelgemeente van Jabeke. Het treinverkeer lag daardoor in beide richtingen stil tussen Brugge en Oostende. En NBS legde vervangbussen in. Rond 11:15 kwam een melding binnen van een persoonsaanrijding op de treinsporen in Varsenaren, ter hoogte van de Westernieuwweg. Door het incident waren de sporen tijdelijk ontoegankelijk. Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website zelfmoord1813.be. Het Brugse Stadsarchief heeft er een bijzondere aanwinst bij. Jozef Klaes uit Sint-Andries schonk zijn levenswerk. Een indrukwekkende cerkele collectie van ruim 20 meter archief en documentatie. Klaes komt uit een echte cerkele familie en begon in de jaren 1990 alles rond de vereniging minutieus te verzamelen. Zijn materiaal vormde de basis voor verschillende publicaties, waaronder de geschiedenis van 90 jaar Cerkele Brugge. De schenking komt er kort nadat een grote collectie van Club Brugge werd overgedragen. Na inventarisatie wordt het archief ook toegankelijk voor het publiek voor inzage en onderzoek. En dan is er nog goed nieuws voor de culinaire fanaten onder ons. De keten Unamido komt naar Brugge. Je kunt er terecht voor ramen. Dat zijn Chinese noedels geserveerd in een vlees- of visbouillon. Unamido heeft al restaurants in Gent, Leuven en Brussel. Onder meer chefkok Marcello Ballardin is grote fan. Het restaurant gaat naar eigen zeggen op zoek naar ingrediënten die esthetisch geteeld zijn. Je doet met andere woorden niet enkel jezelf, maar ook het milieu een plezier. Unamido opent binnenkort op het Simon Stevenplein, waar voorheen chocoladezaak Dumont was gevestigd.
4: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
5: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
6: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
5: Tot 10 jaar?
6: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
5: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
7: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

tweede gedeelte van onze woensdagse VBRO ontbijtshow. We zijn het daarnet begonnen met het nieuws van achten. Ja, en zo gaat het om het half uur verder met ochtendnieuws in onze VBRO ontbijtshow. Volgende keer dus om 8:30. En afronden doen we dan natuurlijk ook nog een keer met een update van ons morgennieuws om 9:00. En weerman Geert Nasens, die hoor je uitgebreid straks in de laatste rechte lijn. Tegenaan de laatste rechte lijn van deze woensdagse ontbijtshow. Omstreeks 9:15. Kan je zo lang niet wachten. Kort en bondig, voor het 8:30 journaal is hij ook nog een keer aanzet met het weer voor deze woensdag.

0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
0: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Vandaag zal een beetje een doorslagje van gisteren worden. Het blijft wat langer, toch onstabieler dan eerst gedacht. Er zullen ook vandaag weer een aantal verspreide buien zijn doorheen de regio. Verspreid, want die vallen zeker niet de hele tijd overal. Er zijn plekken waar er weinig of geen buien zijn. En het zijn ook buien die kunnen fel zijn, eventueel met onweer erbij. Maar ook dat zal zeker niet overal het geval zijn en alvast ook al niet de hele tijd. Een bui kan verspreid voorkomen, die kan fel zijn, maar er zijn plekken die daar gewoon helemaal van tussen wippen. Temperaturen blijven aan de koele kant. Vandaag ook weer een graad of 16, maximaal aan zee, tot hooguit 18 landinwaarts. Dat is aan de koele kant, met een geleidelijk ook weer toenemende wind in de loop van de dag uit een zuidwestelijke richting. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Luister digitaal via brugseradio.be, radioplayer.be of onze app.
1: Iran heeft vannacht Amerikaanse basissen in Jordanië en Bahrein aangevallen. Eerder vannacht had Amerika ook al Iran aangevallen, een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse gevechtshelikopter. Tussen de VS en Iran geldt eigenlijk een staakt het vuren en volgens Trump is een deal dichtbij, maar het is onduidelijk of dat nog standhoudt na deze escalatie. De VS willen dat ons land een inreisverbod instelt voor wie uit Congo komt in de strijd tegen het ebola-virus. Dat schrijft De Morgen. De VS willen dat landen tijdens het WK voetbal de strenge Amerikaanse reisbeperkingen overnemen. Gebeurt dat niet, dan overweegt Washington zelfs een inreisverbod tegen Europese landen. Maar ons land gaat voorlopig niet op die vraag in. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn er gisteravond zware rellen geweest. De betogers staken onder meer auto's en huizen in brand en blokkeerden wegen. De politie had vooraf al gewaarschuwd voor mogelijke onrust. Aanleiding is een steekpartij waarbij iemand zwaar gewond raakte. De verdachte is een Soedanese vluchteling. Die is opgepakt, zegt de Noord-Ierse premier. Er is geen plaats voor zo'n gewelddadige feiten.
2: Anyone who engages in violent criminality have no place in our community. The perpetrator of this heinous crime must face the full weight of the law.
1: Extreem rechts verspreidt beelden van het incident en dat heeft wellicht het protest aangewakkerd. De Britse premier Keir Starmer veroordeelt het geweld en roept op tot kalmte. In Mexico-stad hebben duizenden leerkrachten vlak voor de start van het WK voetbal geprotesteerd. Ze blokkeerden de toegang tot het Aztekenstadion en eisen hogere lonen. Ook op de openingswedstrijd van het WK dreigen ze ermee om het stadion te blokkeren. De Belgische voetbalvrouwen, de Red Flames, zijn geen groepswinnaar in de aanloop naar het WK. De Flames moesten ruimschoots winnen tegen Luxemburg om het doelpuntensaldo van leider Schotland te overtreffen. Dat gebeurde ook bijna. De Flames versloegen Luxemburg met 0-7, maar dat was nog één doelpunt te weinig. De Red Flames eindigen nu tweede en daarom wachten nog een paar moeilijke wedstrijden voor ze zich kunnen plaatsen voor het WK. En wie heeft de jackpot van de Euromillions gewonnen? Het kunnen zomaar je buren zijn. Een Belg koos namelijk de juiste combinatie en wint op zijn eentje 175 miljoen euro. Een record. Het vorige recordbedrag in ons land was 168 miljoen euro. Er komt regen aan, mogelijk met onweer bij een graad of 17. Morgen iets droger, af en toe zelfs zon, maar de kans op regen blijft. Het is wel een stukje zachter.

We krijgen geleidelijk aan wat zachter weer vanaf vrijdag. Maar eerst moeten we nog een paar koelere dagen door. Vandaag en morgen maxima tussen 16 graden aan zee tot hooguit een 18 landinwaarts. En daarmee zitten we wat op frissere niveaus. Dat heeft te maken met de aanvoer van koelere lucht vanaf de oceaan. Een proces dat al een paar dagen bezig is en dat ook vandaag en morgen nog even doorgaat, alvorens we dan weer in zachtere lucht terechtkomen. Daarbij zien we vandaag net als gisteren een erg wisselvallig weerbeeld. Gaandeweg de dag duiken er buien op. Dat kunnen best weer felle buien zijn, maar het zijn buien. Je zag dat gisteren ook. Op sommige plekken gebeurt er helemaal niks, vallen er geen buien. Op andere plekken vallen er dan verschillende in de loop van de dag. Sommige zijn vrijwel niks qua intensiteit, andere kunnen fel zijn en kan gepaard gaan met vrij veel neerslag op een korte periode. Dus een heel verdeeld beeld doorheen de dag, doorheen de regio. Soms zijn er brede opklaringen met veel zon, dan weer wolkenvelden. En alles in die gematigde luchtsoort met koele temperaturen. De wind valt aanvankelijk mee, maar trekt in de loop van de dag weer aan. En ook vanavond en vannacht nog een aantal verspreide buien, vooral aan de kust dan. Landinwaarts lijkt het dan toch droog te blijven met temperaturen die tegen de ochtend zakken naar ongeveer een 8 à 9 graden. Morgen dan, opnieuw licht wisselvallig, aanvankelijk droog, maar met een toename van de bewolking en in de namiddag komt er een regenzone binnen met neerslag. Die houdt dan aan ergens tot vrijdagochtend, dan wordt het droog en dan breekt de zon geleidelijk aan door. Al lijkt dat voor vrijdag een beetje een moeilijk proces te zijn, maar zeker in het weekend moet die zon erdoor geraken en komen er weer meer en zonnige en bredere periodes met opklaringen. Na het weekend zal de temperatuur geleidelijk aan verder kunnen oplopen.

0: Artiesten van vroeger en nu. Ze zijn in onze stad of streek geboren of wonen er.
1: Een gezicht kijkt bedroefd in die spiegel hier voor me. En wat ik ook zoek, het weerspiegelt steeds weer. Het gezicht van een clown. Ik die zoveel bezat, veel vrienden en liefjes voor de nacht. Nu plots lijkt alles zo leeg.

je mee. En wat me nu rest, is een stem die me zegt: je hebt het gezicht.

0: Ja, je moet het maar aandurven, hè. Een live concert met dit nummer beginnen, niet heel evident. Veel makkelijker zou geweest zijn om met een van zijn absolute grote hits meteen de deur open te stampen. Maar Jimmy Frey deed het hier in het VBRO-concert in de Brugse Stadsschouwburg, jaren geleden inmiddels. Naar aanleiding van zijn 75ste, meer dan 10 jaar geleden dus. Hij begon met het gezicht van een clown, een radiohit uit 1982. Jimmy Frey en de regionale noot, de bruglink van dienst, zeg maar, in de start van onze VBRO-ontbijtshow voor vandaag, woensdag 10 juni.
1: Dit was de ontbijtshow van VBRO. Tot morgen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: Bestuurders die vanaf volgende maand positief blazen bij een alcoholcontrole krijgen meteen een rijverbod van 12 uur. Dat staat in een nieuwe wet in het Staatsblad. Nu kan zo'n rijverbod nog 2, 3, 6 of 12 uur zijn, afhankelijk van het alcoholgehalte in je bloed. Volgens minister van Mobiliteit Jean-Luc Rukke moet dat een duidelijk signaal geven tegen rijden onder invloed. De verstrenging moet de verkeersveiligheid verhogen. Eigenaars die een verbouwing aan hun woning niet officieel melden, krijgen steeds vaker een boete. Dat blijkt uit cijfers die De Tijd opvroeg bij de federale overheidsdienst Financiën. Sinds 2024 heeft de fiscus 719 boetes opgelegd en dat aantal blijft toenemen. De fiscus controleert vaker omdat mensen te weinig uit zichzelf aangifte doen, terwijl de wet dat wel voorschrijft. Het gemiddelde boetebedrag bedraagt 1500 euro. Pakistan heeft de luchtaanvallen uitgevoerd in Afghanistan nabij de grens tussen beide landen. Volgens de machthebbers in Afghanistan, de Taliban, zijn daarbij zeker 13 mensen om het leven gekomen. Onder de slachtoffers zouden ook vrouwen en kinderen zijn. Pakistanse veiligheidsbronnen zeggen dat de aanvallen gericht waren op schuilplaatsen van de Pakistanse Taliban. De Wereld Meteorologische Organisatie waarschuwt voor de mogelijke terugkeer van El Niño. Dat weerfenomeen verhoogt wereldwijd het risico op droogte, overstromingen en hittegolven. Volgens recente prognoses kan het om een sterke El Niño gaan. El Niño ontstaat door uitzonderlijk warm oceaanwater in de centrale en oostelijke Stille Oceaan. De vorige sterke El Niño droeg mee bij aan recordtemperaturen wereldwijd. Opklaringen en buien wisselen elkaar af vandaag bij temperaturen tot 18 graden. Ook morgen en overmorgen hetzelfde weerbeeld, vanaf zaterdag droger en zachter. In het weekend is tot 22 graden mogelijk.
1: Na, na, na, na. Dinner en music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk drie-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en croquettes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
2: Hou van me met heel je hart, laat ons samen dromen.
1: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd. Reserveer op 0477-164-802 of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor alle info op www.deretro.nl.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oostrozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
3: De Brugse Radio.

In de Brugse correctionele rechtbank zijn 7 leden van een Poolse dievenbende veroordeeld voor in totaal 37 fietsdiefstallen en 1 poging daartoe. De bende, bestaande uit 6 mannen en 1 vrouw uit de regio Lukov, opereerde tussen maart en juni 2025 in onder meer Knokke-Heist, De Haan, Nieuwpoort, Kokzijde, Oostende, Brugge, Gent, Ekelo en Mortsel. De groep had een duidelijke taakverdeling. Sommigen stalen de fietsen, anderen haalden de buit op met huurwagens en zorgde voor het transport naar Polen. De fietsen werden telkens ontdaan van herkenbare accessoires en op een afgesproken plek achtergelaten. De zwaarste straffen waren voor 2 leden van de bende, 4 jaar cel. Andere leden kregen celstraffen van 20 maanden tot 3 jaar. Aan de slachtoffers werd samen €21.150 schadevergoeding toegekend. Bij een grote controleactie op het zand in Brugge heeft de politie een hele reeks overtredingen vastgesteld bij bestuurders van bromfietsen, elektrische steps, fatbikes en e-fietsen. In totaal werden 85 voertuigen gecontroleerd, zowel aan een vaste post als via mobiele patrouilles. Verschillende bestuurders reden in de voetgangerszone, negeerden een C1-bord, droegen geen helm of gebruikten hun gsm tijdens het rijden. Ook technische inbreuken kwamen aan het licht. Opgefokte bromfietsen, te luide uitlaten en voertuigen die eigenlijk als motorfiets moesten worden beschouwd. Opvallend, 2 elektrische steps reden 43 en 47 kilometer per uur. Die worden vernietigd. Daarnaast volgden nog waarschuwingen voor ontbrekende spiegels en ontbrekende verzekeringsdocumenten. De politie benadrukt dat gerichte controles nodig blijven. Er is dinsdag een aanrijding gebeurd op de treinsporen in Varsenaren, deelgemeente van Jabeke. Het treinverkeer lag daardoor in beide richtingen stil tussen Brugge en Oostende. En NBS legde vervangbussen in. Rond 11:15 kwam een melding binnen van een persoonsaanrijding op de treinsporen in Varsenaren, ter hoogte van de Westernieuwweg. Door het incident waren de sporen tijdelijk ontoegankelijk. Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website zelfmoord1813.be. Het Brugse Stadsarchief heeft er een bijzondere aanwinst bij. Jozef Klaes uit Sint-Andries schonk zijn levenswerk. Een indrukwekkende cerclecollectie van ruim 20 meter archief en documentatie. Klaes komt uit een echte cerclefamilie en begon in de jaren 1990 alles rond de vereniging minutieus te verzamelen. Zijn materiaal vormde de basis voor verschillende publicaties, waaronder de geschiedenis van 90 jaar Cercle Brugge. De schenking komt er kort nadat een grote collectie van Club Brugge werd overgedragen. Na inventarisatie wordt het archief ook toegankelijk voor het publiek voor inzage en onderzoek. En dan is er nog goed nieuws voor de culinaire fanaten onder ons. De keten Unamido komt naar Brugge. Je kunt er terecht voor ramen. Dat zijn Chinese noedels geserveerd in een vlees- of visbouillon. Unamido heeft al restaurants in Gent, Leuven en Brussel. Onder meer chefkok Marcello Ballardin is grote fan. Het restaurant gaat naar eigen zeggen op zoek naar ingrediënten die esthetisch geteeld zijn. Je doet met andere woorden niet enkel jezelf, maar ook het milieu een plezier. Unamido opent binnenkort op het Simon Stevenplein, waar voorheen chocoladezaak Dumont was gevestigd.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: Bestuurders die vanaf volgende maand positief blazen bij een alcoholcontrole krijgen meteen een rijverbod van 12 uur. Dat staat in een nieuwe wet in het Staatsblad. Nu kan zo'n rijverbod nog 2, 3, 6 of 12 uur zijn, afhankelijk van het alcoholgehalte in je bloed. Volgens minister van Mobiliteit Jean-Luc Rukke moet dat een duidelijk signaal geven tegen rijden onder invloed. De verstrenging moet de verkeersveiligheid verhogen. Eigenaars die een verbouwing aan hun woning niet officieel melden, krijgen steeds vaker een boete. Dat blijkt uit cijfers die De Tijd opvroeg bij de federale overheidsdienst Financiën. Sinds 2024 heeft de fiscus 719 boetes opgelegd en dat aantal blijft toenemen. De fiscus controleert vaker omdat mensen te weinig uit zichzelf aangifte doen, terwijl de wet dat wel voorschrijft. Het gemiddelde boetebedrag bedraagt 1500 euro. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd in Afghanistan nabij de grens tussen beide landen. Volgens de machthebbers in Afghanistan, de Taliban, zijn daarbij zeker 13 mensen om het leven gekomen. Onder de slachtoffers zouden ook vrouwen en kinderen zijn. Pakistanse veiligheidsbronnen zeggen dat de aanvallen gericht waren op schuilplaatsen van de Pakistanse Taliban. De Wereldmeteorologische Organisatie waarschuwt voor de mogelijke terugkeer van El Niño. Dat weerfenomeen verhoogt wereldwijd het risico op droogte, overstromingen en hittegolven. Volgens recente prognoses kan het om een sterke El Niño gaan. El Niño ontstaat door uitzonderlijk warm oceaanwater in de centrale en oostelijke Stille Oceaan. De vorige sterke El Niño droeg mee bij aan recordtemperaturen wereldwijd. Opklaringen en buien wisselen elkaar af vandaag bij temperaturen tot 18 graden. Ook morgen en overmorgen hetzelfde weerbeeld. Vanaf zaterdag droger en zachter. In het weekend is tot 22 graden mogelijk.
1: Nieuws uit je regio.
2: In gebouwen aan het station van Brugge is gisteren namiddag een grootschalige evacuatieoefening gehouden. Honderden werknemers van verschillende overheidsinstanties en bedrijven die niet vooraf geïnformeerd werden over de oefening, werden er geëvacueerd na een brand die in scène werd gezet op de vierde verdieping. De oefening is vooral belangrijk om de communicatie te testen tussen de verschillende diensten. Het treinverkeer tussen Brugge en Oostende lag gisteren namiddag na een persoonsaanrijding in Varsenaren bij Jabbeke stil. De gestrande reizigers werden geëvacueerd en er werden vervangbussen ingezet. Het zou gaan om een wanhoopstaat. Zit je met de vragen rond zelfdoding, dan kan je terecht op het gratis nummer 1813 of op zelfmoord1813.be. In Koekelare was er gisteren morgen een ondergronds gaslek ontstaan in de Sterrenstraat. De straat is er nog maar net 2 weken terug open na wegenwerken. Gisteren morgen werd er plots een hevig gerokend distributiekastje opgemerkt door bewoners. En daarna hing de hele straat vol met een zware gasgeur. Iedereen werd er gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. En bewoners van Menen en Wervik merkten de afgelopen dagen een vreemde geur en smaak op in hun kraanwater. De watergroep bevestigt de meldingen, maar stelt dat het water veilig is. Extra wateranalyses tonen aan dat de bacteriologische kwaliteit in orde is.
3: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shop in de stad. Ik heb het echt hard vindt, echt waar.
4: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
3: Ah ja?
4: Your Fashion. En Westkamp. Chique winkel, hè.
3: Mo.
4: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
3: Allee, meen je dat?
4: Sportief klassiek, kostuums op maten. Vooral geleningen.
3: Allee.
4: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
3: Your Fashion, zeg je?
4: Jeps.
3: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. En ah, ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, vet.
4: Nou waar.
3: Nou, Your Fashion, hè.
4: Voorzicht op de baan, hè, matje.
1: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
1: Het is voor buste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
1: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uitstok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
5: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
6: Vandaag zal een beetje een doorslagje van gisteren worden. Het blijft wat langer, toch onstabieler dan eerst gedacht. Er zullen ook vandaag weer een aantal verspreide buien zijn doorheen de regio. Verspreid, want die vallen zeker niet de hele tijd overal. Er zijn plekken waar er weinig of geen buien zijn. En het zijn ook buien die kunnen fel zijn, eventueel met onweer erbij. Maar ook dat zal zeker niet overal het geval zijn en alvast ook al niet de hele tijd. Een bui kan verspreid voorkomen, die kan fel zijn, maar er zijn plekken die daar gewoon helemaal van tussen wippen. Temperaturen blijven aan de koele kant. Vandaag ook weer een graad of 16, maximaal aan zee, tot hooguit 18 landinwaarts. Dat is aan de koele kant, met een geleidelijk ook weer toenemende wind in de loop van de dag uit een zuidwestelijke richting. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
7: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Ja, luisteraars, hier zijn we terug. We zijn onkel Erik met de Bobtrommel bij VBRO. En de luisteraars, we weer bellen voor het Bobtje. Want ik kijk op een succes hè, vandaag. Ah, de hotte telefoon kan wij. We gaan lekker luisteren wie dat er aan de lijn hangt. Hallo.
1: Hallo.
0: Ja, bij wie spreek ik alstublieft?
1: Ja, u spreekt hier met dingen Benny van Iften.
0: Benny van Iften.
1: Uit Gent.
0: Moch, uit Gent er nog zeg.
1: Ja. En wat ik al hoorde dat vrij populair was bij VBRO, voor als u hem open te vertellen en ik zou ook hebben.
0: Ja, maar ben je gelijk? Je gelijk dat ik heb gebeld.
1: Ja, en welke hier ook een zo die nog geestig is.
0: Ja.
1: Het was een keer een meisje en ze ging binnen in het klooster.
0: Ja.
1: Want dat was een vrij streng klooster. En moeder Overste zegt tegen haar, pas op meisje. Je mocht die maar om de 5 jaar, mocht die maar 2 woorden zeggen.
0: Mo.
1: Ja, zegt ze, het is goed. Nu, achter 5 jaar, komt ze bij moeder Overste en ze zegt, zeg maar wat je wilt zeggen in 2 woorden.
0: Ja.
1: Nu zegt haar meisje, bed, hart. Moeder Overste zegt, bed, hart, man door rekening mee houden. Het is goed, vertrek maar. Nu... 5 jaar later mag ze terug bij moeder Overste komen.
0: Ja.
1: En moeder Overste zegt... Allee, vertel maar in 2 woorden wat je wilt zeggen. Zegt dat meisje, eten koud. Eten koud, zegt moeder Overste. Oh ja, dat is goed. Maar kijken wat we er kunnen aan doen.
0: Ja.
1: Nu, weer 5 jaar later, 15 jaar jubileum in het klooster... Komt ze weer bij moeder Overste en moeder Overste zegt... Dat is goed, vertel maar in 2 woorden wat je wilt zeggen.
0: Ja.
1: Zegt dat meisje, ik vertrek. Waarop dat moeder Overste zegt... Het is beter ook dat je vertrekt. Want je hebt de laatste 15 jaar niet anders gedaan dan gekloogd.
0: Dat is inderdaad wel een goeie wens, hè, Benny?
1: Dat is goed, hè?
0: Dat is tegen het ander weer.
1: Allee, ik ga je later nog een prettige dag, hè?
0: Zuster.
1: En veel groeten vanuit Gent, hè?
0: Ja, veel groeten in Gent weer.
1: Jo.
0: Ja, het beste.

0: artiesten uit Brugge of West-Vlaanderen. Van vroeger en nu. Ze zijn in onze stad of streek geboren of wonen er.
1: Wat? Hop. Zin. Dat. Hot. Nee. Hoorn. Dat. Als dat dier nog lange deur, wat dat dier rap gedaan, ze zullen wat? Hop. Zin. Dat. Hop. Nee. Hoorn. Dat. Laat dat zere stelle noze tut. Flut. Louis van Ambeveste moest naar de noede zak, naar de controleur van de belasting. De dienes gamateerde een rood crayonstje uit zijn zak.

niet. En zij geen slecht karakter dat je ziet. Wa, hop, zin, da, hop, nie, gewoon, da. Als dat dier nog langer duurt, wat dat dier rap gedoen, zie zullen wa, hop, zin, da, hop, nie, gewoon, da. Laat dat zere stel onnozelen tuut, fluit. Zijn haar van Flutebeke zat en moeder is op wacht, omdat ze een Germaine moest kopen. Je zat om met zijn duim te droog.

sind da und nie horn da. Als dat dier nog langer duurt, tot dat dier afgedozen zullen we hot zien dan, hot niet gewoon dan.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: Bestuurders die vanaf volgende maand positief blazen bij een alcoholcontrole krijgen meteen een rijverbod van 12 uur. Dat staat in een nieuwe wet in het Staatsblad. Nu kan zo'n rijverbod nog 2, 3, 6 of 12 uur zijn, afhankelijk van het alcoholgehalte in je bloed. Volgens minister van Mobiliteit Jean-Luc Rukke moet dat een duidelijk signaal geven tegen rijden onder invloed. De verstrenging moet de verkeersveiligheid verhogen. Eigenaars die een verbouwing aan hun woning niet officieel melden, krijgen steeds vaker een boete. Dat blijkt uit cijfers die De Tijd opvroeg bij de federale overheidsdienst Financiën. Sinds 2024 heeft de fiscus 719 boetes opgelegd en dat aantal blijft toenemen. De fiscus controleert vaker omdat mensen te weinig uit zichzelf aangifte doen, terwijl de wet dat wel voorschrijft. Het gemiddelde boetebedrag bedraagt 1500 euro. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd in Afghanistan nabij de grens tussen beide landen. Volgens de machthebbers in Afghanistan, de Taliban, zijn daarbij zeker 13 mensen om het leven gekomen. Onder de slachtoffers zouden ook vrouwen en kinderen zijn. Pakistanse veiligheidsbronnen zeggen dat de aanvallen gericht waren op schuilplaatsen van de Pakistanse Taliban. De Wereld Meteorologische Organisatie waarschuwt voor de mogelijke terugkeer van El Niño. Dat weerfenomeen verhoogt wereldwijd het risico op droogte, overstromingen en hittegolven. Volgens recente prognoses kan het om een sterke El Niño gaan. El Niño ontstaat door uitzonderlijk warm oceaanwater in de centrale en oostelijke Stille Oceaan. De vorige sterke El Niño droeg mee bij aan recordtemperaturen wereldwijd. Opklaringen en buien wisselen elkaar af vandaag bij temperaturen tot 18 graden. Ook morgen en overmorgen hetzelfde weerbeeld, vanaf zaterdag droger en zachter. In het weekend is tot 22 graden mogelijk.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 1455. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

Helemaal klaar voor zomer 2026. We hadden niet minder van hem verwacht, uiteraard Frank Galan. Hij is netjes op tijd op de afspraak Baila Baila Me. Zijn nieuwe single, zijn gloednieuwe single, is deze week onze Brugse Kappen. Goedemorgen, luisteraars.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assenbroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assenbroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
2: VBRO 2. De Brugse Radio.

Bestuurders die vanaf volgende maand positief blazen bij een alcoholcontrole krijgen meteen een rijverbod van 12 uur. Dat staat in een nieuwe wet in het Staatsblad. Nu kan zo'n rijverbod nog 2, 3, 6 of 12 uur zijn, afhankelijk van het alcoholgehalte in je bloed. Volgens minister van Mobiliteit Jean-Luc Rukke moet dat een duidelijk signaal geven tegen rijden onder invloed. De verstrenging moet de verkeersveiligheid verhogen. Eigenaars die een verbouwing aan hun woning niet officieel melden, krijgen steeds vaker een boete. Dat blijkt uit cijfers die De Tijd opvroeg bij de federale overheidsdienst Financiën. Sinds 2024 heeft de fiscus 719 boetes opgelegd en dat aantal blijft toenemen. De fiscus controleert vaker omdat mensen te weinig uit zichzelf aangifte doen, terwijl de wet dat wel voorschrijft. Het gemiddelde boetebedrag bedraagt 1500 euro. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd in Afghanistan nabij de grens tussen beide landen. Volgens de machthebbers in Afghanistan, de Taliban, zijn daarbij zeker 13 mensen om het leven gekomen. Onder de slachtoffers zouden ook vrouwen en kinderen zijn. Pakistanse veiligheidsbronnen zeggen dat de aanvallen gericht waren op schuilplaatsen van de Pakistanse Taliban. De Wereld Meteorologische Organisatie waarschuwt voor de mogelijke terugkeer van El Niño. Dat weerfenomeen verhoogt wereldwijd het risico op droogte, overstromingen en hittegolven. Volgens recente prognoses kan het om een sterke El Niño gaan. El Niño ontstaat door uitzonderlijk warm oceaanwater in de centrale en oostelijke Stille Oceaan. De vorige sterke El Niño droeg mee bij aan recordtemperaturen wereldwijd. Opklaringen en buien wisselen elkaar af vandaag bij temperaturen tot 18 graden. Ook morgen en overmorgen hetzelfde weerbeeld. Vanaf zaterdag droger en zachter. In het weekend is tot 22 graden mogelijk.

dat. Ze zeggen dat, ze klappen haren achter het hat. Laat ze maar zeggen. Ze flusteren si, ze flusteren la. Van iedereen weten ze een twa. Laat

duidelijk toch, hè? Benny Scott als regioartiest in de start van onze woensdagvoormiddag samen. Wij gaan naar een nieuwe aflevering van onze VBRO Radioclub straks met Rudy Meins.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: In de Landloperskapel in Oud-Turnhout is onder massale belangstelling afscheid genomen van zangeres, televisiegezicht en politica Margriet Hermans. Gewezen televisieomroeper Johan Verstreken leidde de plechtigheid. Hij verwees naar een bekend liedje van Louis Neefs. Ach, Margrietje, de rozen zullen bloeien, ook al zien we jou niet meer. Onder de aanwezigen waren heel wat bekende televisiegezichten en politici. Onder andere dochter Céline en Luc Appermont brachten een getuigenis over wie Margriet was en wat ze voor hen betekende. Margriet en Céline hadden samen bepaald hoe de afscheidsplechtigheid er moest uitzien. Ze kozen voor een sereen afscheid in plaats van een grote show. Margriet Hermans overleed vorige week na een korte strijd tegen een hersentumor. Er is wat minder ziekteverzuim bij leerkrachten en dat voor het tweede opeenvolgende jaar. Toch kampen veel leerkrachten met mentale problemen, zoals burn-out en stress. Zo'n 40% van de ziektedagen zijn daaraan te wijten. Bij 55-plussers is dat zelfs bijna de helft. De man van 58 die onwel werd tijdens de chillathlon in Antwerpen heeft het niet gehaald. Hij raakte eind vorige maand in de problemen tijdens het zwemmen en werd ter plaatse gereanimeerd. Maar nu is hij toch overleden in het ziekenhuis. In een metrostation in Brussel is een man bevrijd die vastzat in een toegangspoort. Hij is naar het ziekenhuis overgebracht en zou buiten levensgevaar zijn. Dergelijke incidenten gebeuren vaker. Vorig jaar viel daarbij zelfs een dodelijk slachtoffer. Vier Limburgse politiezones testen een app tegen phishing. Daarmee wordt een aangifte automatisch verwerkt, waardoor de politie sneller kan ingrijpen en de kans groter wordt dat slachtoffers hun gestolen geld terugzien. De app legt bovendien automatisch verbanden met andere dossiers. Het Bankforum stelt intussen voor om een fonds met geld van de banken op te richten om slachtoffers van fraude sneller te vergoeden. Tennister Serena Williams heeft haar comeback niet gemist. Ze klopte op het dubbeltoernooi van Queens in Londen samen met haar Canadese partner, een Amerikaans-Nieuw-Zeelands duo, in twee sets. Serena Williams is 44 en is na 4 jaar terug van weg geweest. Droge perioden en buien, eventueel met onweer, wisselen elkaar af. De temperatuur ligt in de buurt van 18 graden. Ook morgen en vrijdag blijft het niet droog. Maxima dan rond 17 graden.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

0: rappen, dat zou ik nu echt niet kunnen. Ik heb het al eens geprobeerd, maar de woorden komen niet zo snel zoals het eigenlijk hoort. Op deze Holiday, die we nog kennen van Madonna uiteraard, maar in rap gebracht door MC Micah en DJ Sven in 86.
1: De VBRO Radioclub van maandag tot vrijdag
2: met Rudy Meins.
0: Zo is dat inderdaad. Zeer goedemiddag. Welkom bij ons. Ga je aan tafel smakelijk eten? Bij ons komt het er straks aan na 1 uur. En ik laat me altijd een beetje verrassen. Ik ruik wel dat het iets lekkers wordt, maar wat het precies is, wel, dat zien we straks. Hoe dan ook, wij maken terug muziek tussen nu en 1 uur in de Radioclub. En dat doen we niet alleen. Nee, want Weerman Geert naast ons is er met het weer. En uiteraard ook onze gasten vandaag in Voor het Voetlicht. Vaste rubriek bij ons programma. En dat wordt vandaag Cody Konings. Zij komt vertellen over een liedje, Ik zie de zon. En dat is een nummer uit de tijd van de Rekels.

0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
0: Dinner en music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk drie gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en croquettes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs, kallebout chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
2: Hou van me met heel je hart, laat ons samen dromen.
0: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd. Reserveer op 0477-164-802 of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor alle info op www.deretro.be.
3: Meubelen De Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: Vanmiddag blijft het wisselvallig. Een bui blijft tot de mogelijkheden behoren, maar het blijven buien en die blijven lokaal. Sommige plekken krijgen helemaal niks van buien. Op andere plekken kunnen er verschillende opduiken en die kunnen fel zijn. Daar kan eventueel onweer of hagel mee gemoeid zijn en ook veel regen op een korte periode. Op andere plekken blijft het dan daarentegen gewoon droog. Dus een heel verschillend beeld doorheen de dag met een aantal verspreide, maar wel lokale buien. Koel dat ook, 18 graden maximaal landinwaarts, 16 aan de kust, bij een geleidelijk ook weer wat aantrekkende wind uit de zuidwestelijke richting. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
6: Allee, iedereen aan tafelen, mijn hand de soep het scheppen. Zwaarlijk en ziet hij een mondje niet verbrand, mensen.

0: In de Landloperskapel in Oud-Turnhout is onder massale belangstelling afscheid genomen van zangeres, televisiegezicht en politica Margriet Hermans. Gewezen televisieomroeper Johan Verstreken leidde de plechtigheid. Hij verwees naar een bekend liedje van Louis Neefs. Ach, Margrietje, de rozen zullen bloeien, ook al zien we jou niet meer. Onder de aanwezigen waren heel wat bekende televisiegezichten en politici. Onder andere dochter Céline en Luc Appermond brachten een getuigenis over wie Margriet was en wat ze voor hen betekende. Margriet en Céline hadden samen bepaald hoe de afscheidsplechtigheid er moest uitzien. Ze kozen voor een sereen afscheid in plaats van een grote show. Margriet Hermans overleed vorige week na een korte strijd tegen een hersentumor. Er is wat minder ziekteverzuim bij leerkrachten en dat voor het tweede opeenvolgende jaar. Toch kampen veel leerkrachten met mentale problemen, zoals burn-out en stress. Zo'n 40% van de ziektedagen zijn daaraan te wijten. Bij 55-plussers is dat zelfs bijna de helft. De man van 58 die onwel werd tijdens de chillathlon in Antwerpen heeft het niet gehaald. Hij raakte eind vorige maand in de problemen tijdens het zwemmen en werd ter plaatse gereanimeerd. Maar nu is hij toch overleden in het ziekenhuis. In een metrostation in Brussel is een man bevrijd die vastzat in een toegangspoort. Hij is naar het ziekenhuis overgebracht en zou buiten levensgevaar zijn. Dergelijke incidenten gebeuren vaker. Vorig jaar viel daarbij zelfs een dodelijk slachtoffer. Vier Limburgse politiezones testen een app tegen phishing. Daarmee wordt een aangifte automatisch verwerkt, waardoor de politie sneller kan ingrijpen en de kans groter wordt dat slachtoffers hun gestolen geld terugzien. De app legt bovendien automatisch verbanden met andere dossiers. Het Bankforum stelt intussen voor om een fonds met geld van de banken op te richten om slachtoffers van fraude sneller te vergoeden. Tennister Serena Williams heeft haar comeback niet gemist. Ze klopte op het dubbeltoernooi van Queens in Londen samen met haar Canadese partner, een Amerikaans-Nieuw-Zeelands duo, in twee sets. Serena Williams is 44 en is na 4 jaar terug van weg geweest. Droge periode en buien, eventueel met onweer, wisselen elkaar af. De temperatuur ligt in de buurt van 18 graden. Ook morgen en vrijdag blijft het niet droog. Maxima dan rond 17 graden.
1: De Radioclub met Rudy Meins.

0: Voor het voetlicht, een reis van Friesland tot Limburg rond artiesten van toen en nu met Rudy Meins.
1: We laten vandaag Corrie Konings uit Noord-Brabant, Nederland, nog eens aan het woord met een van haar bekende liedjes. Dat wel uit de vroege periode, Corrie en de Rekens toen nog. En het verhaal rond Ik zie de zon. Wat kan Corrie daarover kwijt?
2: Ja, dat is eigenlijk een liedje van Nanne Moscouri. En ook al lang geleden weer. En Pierre die schreef natuurlijk erg veel liedjes. Want hij moest weer een heel LP, moest die liedjes hebben. Dus minimaal 12.
3: Ja.
2: En dan moest hij er toch weer ervoor gaan zitten om nieuwe liedjes te schrijven voor Corrie en de Rekels.
3: Ja.
2: En dus kwam hij ook aan dit liedje van Nanne Moscouri. En daar heeft hij van gemaakt Ik zie de zon, dans le soleil et dans le vent. Hè? Was
3: ja,
2: je toch, hè?
3: Dans le soleil et dans le vent.
2: Ja,
3: ja, zo
2: ja dat
3: het,
2: weet
3: hè?
2: Ik nog wel. Ja.
3: Je Frans is niet zo goed, zei alles, maar dat weet je
2: ja.
3: nog. Hè?
2: Ja, dat weet ik nog wel.
3: Ook een fantastische zangeres, die Nanne. Heb je ze ooit ontmoet trouwens?
2: Ja, ik heb ze ooit ontmoet. Ik sta nog mee op de foto. En dat was in Nederland, hadden wij een programma. Daar hadden wij allemaal zo'n jurk aan met een bril op.
3: Ja.
2: Zoals zij.
3: Ja.
2: En dan die zwarte pruik. En zo met een aantal echt bekende artiesten.
3: Ja.
2: Hadden wij dan samen dat gewoon laten zien. Dan moesten ze raden wie wij waren dan.
3: Oh.
2: Dus dat was wel grappig. En toen stonden we met haar op de foto met Nanne Moscouri. Dat was wel leuk.
3: Ook in die outfit met die pruik op?
2: Nee, zij in haar eigen kleding.
3: Ja,
2: dan,
3: natuurlijk.
2: Ja. Dat zou ze denk ik niet
3: zo leuk gevonden hebben, denk ik. Hè? Ja.
2: Nee,
3: ik
2: denk het ook niet.
3: Ja. Heb je haar ooit zien optreden ook nog?
2: Nee. Nee,
3: ze was spijtig, want nu is het voorbij. Hè? Ze zingt
2: ja, niet meer. Ze is echt gestopt.
3: Ja,
2: nu, hè?
3: Ja, gestopt ja.
2: Ja. Ja, op een gegeven moment moet je gewoon zeggen, als je een bepaalde leeftijd hebt, dan is het goed geweest, weet je wel.
3: Het is mooi geweest.
2: Ja, het is mooi geweest. Ja.
3: Ja. Dans le soleil et dans le vent, of Ik zie de zon weer door het raam.
2: Door het raam.
3: Prachtig nummer vind ik dat. En we gaan dat vandaag nog eens draaien.
2: Ah, oh, dat is leuk.

We krijgen geleidelijk aan wat zachter weer vanaf vrijdag. Maar eerst moeten we nog een paar koelere dagen door. Vandaag en morgen maxima tussen 16 graden aan zee tot hooguit een 18 landinwaarts. En daarmee zitten we wat op frissere niveaus. Dat heeft te maken met de aanvoer van koelere lucht vanaf de oceaan. Proces dat al een paar dagen bezig is en dat ook vandaag en morgen nog even doorgaat, alvorens we dan weer in zachtere lucht terechtkomen. Daarbij zien we vandaag net als gisteren een erg wisselvallig weerbeeld. Gaandeweg de dag duiken er buien op. Dat kunnen best weer felle buien zijn, maar het zijn buien. Je zag dat gisteren ook. Op sommige plekken gebeurt er helemaal niks, vallen er geen buien. Op andere plekken vallen er dan verschillende in de loop van de dag. Sommige zijn vrijwel niks qua intensiteit, andere kunnen fel zijn en kan gepaard gaan met vrij veel neerslag op een korte periode. Dus een heel verdeeld beeld doorheen de dag, doorheen de regio. Soms zijn er brede opklaringen met veel zon, dan weer wolkenvelden en alles in die gematigde luchtsoort met koele temperaturen. De wind valt aanvankelijk mee, maar trekt in de loop van de dag weer aan. En ook vanavond en vannacht nog een aantal verspreide buien, vooral aan de kust dan. Landinwaarts lijkt het dan toch droog te blijven met temperaturen die tegen de ochtend zakken naar ongeveer een 8 à 9 graden. Morgen dan, opnieuw licht wisselvallig, aanvankelijk droog, maar met een toename van de bewolking. En in de namiddag komt er een regenzone binnen met neerslag. Die houdt dan aan ergens tot vrijdagochtend, dan wordt het droog en dan breekt de zon geleidelijk aan door. Al lijkt dat voor vrijdag een beetje een moeilijk proces te zijn. Maar zeker in het weekend moet die zon erdoor geraken en komen er weer meer en zonnige en bredere periodes met opklaringen. Na het weekend zal de temperatuur geleidelijk aan verder kunnen oplopen.

Riet Muilaert bracht een volledig album uit, een cd eigenlijk, met allemaal liedjes van Marva. En zoals het eenmaal is geweest, het was haar versie, ondertussen ook al van 2017. Kijk eens, 9 jaar geleden. Je houdt het niet voor mogelijk. We gaan eruit met nieuw werk van Crisscross Amsterdam en Jan Smit en Frans Bauer met Zij hoort bij mij. U hoort ook bij ons, en dat doe je al vele jaren, 45.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: In de Landloperskapel in Oud-Turnhout is onder massale belangstelling afscheid genomen van zangeres, televisiegezicht en politica Margriet Hermans. Gewezen televisieomroeper Johan Verstreken leidde de plechtigheid. Hij verwees naar een bekend liedje van Louis Neefs. Ach, Margrietje, de rozen zullen bloeien, ook al zien we jou niet meer. Onder de aanwezigen waren heel wat bekende televisiegezichten en politici. Onder andere dochter Céline en Luc Appermond brachten een getuigenis over wie Margriet was en wat ze voor hen betekende. Margriet en Céline hadden samen bepaald hoe de afscheidsplechtigheid er moest uitzien. Ze kozen voor een sereen afscheid in plaats van een grote show. Margriet Hermans overleed vorige week na een korte strijd tegen een hersentumor. Er is wat minder ziekteverzuim bij leerkrachten en dat voor het tweede opeenvolgende jaar. Toch kampen veel leerkrachten met mentale problemen, zoals burn-out en stress. Zo'n 40% van de ziektedagen zijn daaraan te wijten. Bij 55-plussers is dat zelfs bijna de helft. De man van 58 die onwel werd tijdens de chillathlon in Antwerpen heeft het niet gehaald. Hij raakte eind vorige maand in de problemen tijdens het zwemmen en werd ter plaatse gereanimeerd. Maar nu is hij toch overleden in het ziekenhuis. In een metrostation in Brussel is een man bevrijd die vastzat in een toegangspoort. Hij is naar het ziekenhuis overgebracht en zou buiten levensgevaar zijn. Dergelijke incidenten gebeuren vaker. Vorig jaar viel daarbij zelfs een dodelijk slachtoffer. Vier Limburgse politiezones testen een app tegen phishing. Daarmee wordt een aangifte automatisch verwerkt, waardoor de politie sneller kan ingrijpen en de kans groter wordt dat slachtoffers hun gestolen geld terugzien. De app legt bovendien automatisch verbanden met andere dossiers. Het Bankforum stelt intussen voor om een fonds met geld van de banken op te richten om slachtoffers van fraude sneller te vergoeden. Tennister Serena Williams heeft haar comeback niet gemist. Ze klopte op het dubbeltoernooi van Queens in Londen samen met haar Canadese partner, een Amerikaans-Nieuw-Zeelands duo, in twee sets. Serena Williams is 44 en is na 4 jaar terug van weg geweest. Droge perioden en buien, eventueel met onweer, wisselen elkaar af. De temperatuur ligt in de buurt van 18 graden. Ook morgen en vrijdag blijft het niet droog. Maxima dan rond 17 graden.
1: La, la, la, la. Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
0: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston. Frank Valentino. Michael. Sammy Moore. En ook nog Perry Zuidam. Inschrijven voor deze matinee show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: De Brugse Radio.

In de Landloperskapel in Oud-Turnhout is onder massale belangstelling afscheid genomen van zangeres, televisiegezicht en politica Margriet Hermans. Gewezen televisieomroeper Johan Verstreken leidde de plechtigheid. Hij verwees naar een bekend liedje van Louis Neefs. Ach, Margrietje, de rozen zullen bloeien, ook al zien we jou niet meer. Onder de aanwezigen waren heel wat bekende televisiegezichten en politici. Onder andere dochter Céline en Luc Appermont brachten een getuigenis over wie Margriet was en wat ze voor hen betekende. Margriet en Céline hadden samen bepaald hoe de afscheidsplechtigheid er moest uitzien. Ze kozen voor een sereen afscheid in plaats van een grote show. Margriet Hermans overleed vorige week na een korte strijd tegen een hersentumor. Er is wat minder ziekteverzuim bij leerkrachten en dat voor het tweede opeenvolgende jaar. Toch kampen veel leerkrachten met mentale problemen, zoals burn-out en stress. Zo'n 40% van de ziektedagen zijn daaraan te wijten. Bij 55-plussers is dat zelfs bijna de helft. De man van 58 die onwel werd tijdens de chillathlon in Antwerpen heeft het niet gehaald. Hij raakte eind vorige maand in de problemen tijdens het zwemmen en werd ter plaatse gereanimeerd. Maar nu is hij toch overleden in het ziekenhuis. In een metrostation in Brussel is een man bevrijd die vastzat in een toegangspoort. Hij is naar het ziekenhuis overgebracht en zou buiten levensgevaar zijn. Dergelijke incidenten gebeuren vaker. Vorig jaar viel daarbij zelfs een dodelijk slachtoffer. Vier Limburgse politiezones testen een app tegen phishing. Daarmee wordt een aangifte automatisch verwerkt, waardoor de politie sneller kan ingrijpen en de kans groter wordt dat slachtoffers hun gestolen geld terugzien. De app legt bovendien automatisch verbanden met andere dossiers. Het Bankforum stelt intussen voor om een fonds met geld van de banken op te richten om slachtoffers van fraude sneller te vergoeden. Tennister Serena Williams heeft haar comeback niet gemist. Ze klopte op het dubbeltoernooi van Queens in Londen samen met haar Canadese partner, een Amerikaans-Nieuw-Zeelands duo, in twee sets. Serena Williams is 44 en is na 4 jaar terug van weg geweest. Droge perioden en buien, eventueel met onweer, wisselen elkaar af. De temperatuur ligt in de buurt van 18 graden. Ook morgen en vrijdag blijft het niet droog. Maxima dan rond 17 graden.

We krijgen geleidelijk aan wat zachter weer vanaf vrijdag. Maar eerst moeten we nog een paar koelere dagen door. Vandaag en morgen maxima tussen 16 graden aan zee tot hooguit een 18 landinwaarts. En daarmee zitten we wat op frissere niveaus. Dat heeft te maken met de aanvoer van koelere lucht vanaf de oceaan. Proces dat al een paar dagen bezig is en dat ook vandaag en morgen nog even doorgaat, alvorens we dan weer in zachtere lucht terechtkomen. Daarbij zien we vandaag net als gisteren een erg wisselvallig weerbeeld. Gaandeweg de dag duiken er buien op. Dat kunnen best weer felle buien zijn, maar het zijn buien. Je zag dat gisteren ook. Op sommige plekken gebeurt er helemaal niks, vallen er geen buien. Op andere plekken vallen er dan verschillende in de loop van de dag. Sommige zijn vrijwel niks qua intensiteit, andere kunnen fel zijn en kan gepaard gaan met vrij veel neerslag op een korte periode. Dus een heel verdeeld beeld doorheen de dag, doorheen de regio. Soms zijn er brede opklaringen met veel zon, dan weer wolkenvelden en alles in die gematigde luchtsoort met koele temperaturen. De wind valt aanvankelijk mee, maar trekt in de loop van de dag weer aan. En ook vanavond en vannacht nog een aantal verspreide buien, vooral aan de kust dan. Landinwaarts lijkt het dan toch droog te blijven, met temperaturen die tegen de ochtend zakken naar ongeveer een 8 à 9 graden. Morgen dan, opnieuw licht wisselvallig, aanvankelijk droog, maar met een toename van de bewolking. En in de namiddag komt er een regenzone binnen met neerslag. Die houdt dan aan ergens tot vrijdagochtend, dan wordt het droog en dan breekt de zon geleidelijk aan door. Al lijkt dat voor vrijdag een beetje een moeilijk proces te zijn. Maar zeker in het weekend moet die zon erdoor geraken en komen er weer meer en zonnige en bredere periodes met opklaringen. Na het weekend zal de temperatuur geleidelijk aan verder kunnen oplopen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: In de Landloperskapel in Oud-Turnhout is onder massale belangstelling afscheid genomen van zangeres, televisiegezicht en politica Margriet Hermans. Gewezen televisieomroeper Johan Verstreken leidde de plechtigheid. Hij verwees naar een bekend liedje van Louis Neefs. Ach, Margrietje, de rozen zullen bloeien, ook al zien we jou niet meer. Onder de aanwezigen waren heel wat bekende televisiegezichten en politici. Onder andere dochter Céline en Luc Appermont brachten een getuigenis over wie Margriet was en wat ze voor hen betekende. Margriet en Céline hadden samen bepaald hoe de afscheidsplechtigheid er moest uitzien. Ze kozen voor een sereen afscheid in plaats van een grote show. Margriet Hermans overleed vorige week na een korte strijd tegen een hersentumor. Er is wat minder ziekteverzuim bij leerkrachten en dat voor het tweede opeenvolgende jaar. Toch kampen veel leerkrachten met mentale problemen, zoals burn-out en stress. Zo'n 40% van de ziektedagen zijn daaraan te wijten. Bij 55-plussers is dat zelfs bijna de helft. De man van 58 die onwel werd tijdens de chillathlon in Antwerpen heeft het niet gehaald. Hij raakte eind vorige maand in de problemen tijdens het zwemmen en werd ter plaatse gereanimeerd. Maar nu is hij toch overleden in het ziekenhuis. In een metrostation in Brussel is een man bevrijd die vastzat in een toegangspoort. Hij is naar het ziekenhuis overgebracht en zou buiten levensgevaar zijn. Dergelijke incidenten gebeuren vaker. Vorig jaar viel daarbij zelfs een dodelijk slachtoffer. Vier Limburgse politiezones testen een app tegen phishing. Daarmee wordt een aangifte automatisch verwerkt, waardoor de politie sneller kan ingrijpen en de kans groter wordt dat slachtoffers hun gestolen geld terugzien. De app legt bovendien automatisch verbanden met andere dossiers. Het Bankforum stelt intussen voor om een fonds met geld van de banken op te richten om slachtoffers van fraude sneller te vergoeden. Tennister Serena Williams heeft haar comeback niet gemist. Ze klopte op het dubbeltoernooi van Queens in Londen samen met haar Canadese partner, een Amerikaans-Nieuw-Zeelands duo, in twee sets. Serena Williams is 44 en is na 4 jaar terug van weg geweest. Droge perioden en buien, eventueel met onweer, wisselen elkaar af. De temperatuur ligt in de buurt van 18 graden. Ook morgen en vrijdag blijft het niet droog. Maxima dan rond 17 graden.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor beste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oostrozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uitstok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 1455 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
5: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
6: Vanmiddag blijft het wisselvallig. Een bui blijft tot de mogelijkheden behoren, maar het blijven buien en die blijven lokaal. Sommige plekken krijgen helemaal niks van buien. Op andere plekken kunnen er verschillende opduiken en die kunnen fel zijn. Daar kan eventueel onweer of hagel mee gemoeid zijn en ook veel regen op een korte periode. Op andere plekken blijft het dan daarentegen gewoon droog. Dus een heel verschillend beeld doorheen de dag met een aantal verspreide, maar wel lokale buien. Koel dat ook, 18 graden maximaal landinwaarts, 16 aan de kust, bij een geleidelijk ook weer wat aantrekkende wind uit een zuidwestelijke richting. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
7: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

And have we got no

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: Op verschillende plaatsen in ons land zijn 67 vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel en seksuele uitbuiting aangetroffen. Het gaat om een internationaal netwerk met vrouwen uit Zuid-Amerika en met België als draaischijf. De operatie verliep onder leiding van de onderzoeksrechter in Leuven. Vanmorgen zijn 35 huiszoekingen uitgevoerd. Er zijn ook 6 mensen aangehouden op verdenking van pooierschap, mensenhandel en witwassen. Ook in Spanje is op 2 adressen gezocht. In Mortsel bij Antwerpen is een fietster van 54 om het leven gekomen bij een verkeersongeval met een vrachtwagen. Dat gebeurde op een kruispunt op de grens met Edegem. De vrouw was op weg naar haar werk in een woonzorgcentrum. Ze is aangereden op amper enkele meters voor haar bestemming. Vermoedelijk gaat het om een dode hoekongeval. Voor het strand van Zeebrugge heeft de bekende avonturier en ondernemer Koen Darras een nationaal record gevestigd in het kitesurfen. De man bleef op het water van zonsopgang tot zonsondergang en legde net geen 300 kilometer af. Voor de man uit Torhout was het een opwarmer voor de recordpoging in januari. Dan wil hij al surfend de Atlantische Oceaan oversteken. Hij wil zo geld inzamelen voor een project voor proper drinkwater in Ghana. En nog voor de eerste trap gegeven is, blijft de deelname van Iran op het WK-voetbal verontrusten. De minister van Sport van Iran heeft de FIFA laten weten dat de nationale elf meteen het veld zal verlaten als in het publiek protest te zien of te horen is tegen het regime of als er met de oude Perzische vlag wordt gezwaaid. Die is immers symbool voor de afwijzing van de Ayatollahs. Of er veel Iraanse supporters zullen zijn, is nog maar de vraag door de beperkingen van de Amerikaanse autoriteiten. Iran is een van de 3 tegenstanders in de groep van de Rode Duivels. Af en toe een opklaring, maar overal dreiging voor buien die lokaal intens kunnen zijn. Niet warmer dan 18 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: Afgelopen vrijdag is in de haven van Zeebrugge een 27-jarige man uit Blankenbergen om het leven gekomen bij een ongeval. De twintiger die kort na middernacht na zijn shift naar huis reed met zijn bromfiets, crashte in het havengebied met zijn tweewieler op een betonblok. De hulpdiensten snelden nog ter plaatse, maar helaas kwam alle hulp te laat. In gebouwen aan het station van Brugge is gisteren namiddag een grootschalige evacuatieoefening gehouden. Honderden werknemers van verschillende overheidsinstanties en bedrijven die niet vooraf geïnformeerd werden over de oefening, werden er geëvacueerd na een brand die in scène werd gezet op de 4e verdieping. De oefening is vooral belangrijk om de communicatie te testen tussen de verschillende diensten. Het treinverkeer tussen Brugge en Oostende lag gisteren namiddag na een persoonsaanrijding in Varsenaren bij Jabbeek is stil. De gestrande reizigers werden geëvacueerd en er werden vervangbussen ingezet. Het zou gaan om een wanhoopstaat. Zit je met de vragen rond zelfdoding, dan kan je terecht op het gratis nummer 1813 of op zelfmoord1813.be. In Koekelaren was er gisteren morgen een ondergronds gaslek ontstaan in de Sterrenstraat. De straat is er nog maar net 2 weken terug open na wegenwerken. Gisteren morgen werd er plots een hevig gerokend distributiekastje opgemerkt door bewoners en daarna hing de hele straat vol met een zware gasgeur. Iedereen werd er gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. En bewoners van Menen en Wervik merkten de afgelopen dagen een vreemde geur en smaak op in hun kraanwater. De watergroep bevestigt de meldingen, maar stelt dat het water veilig is. Extra wateranalyses tonen aan dat de bacteriologische kwaliteit in orde is.
3: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shop in de stad. Ik heb het echt hard vindt, echt waar.
4: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
3: Ah ja?
4: Your Fashion. En Westkamp. Chique winkel, hè.
3: Mo.
4: En Skoene Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
3: Allee, meen je dat?
4: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
3: Allee.
4: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
3: Your Fashion, zeg je?
4: Jeps.
3: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, we vet.
4: Nou waar.
3: Nou, Your Fashion, hè?
4: Voorzichtig op de baan, hè, matje.
5: Your Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur.
6: Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

Woensdagnamiddag bij VBRO, even over 3 uur. Fijn dat je luistert. Wij hebben voor u straks Tussen Rijen en Kasseien met Wijlen Jacques Rauw. En een heel erg leuk bruggenverhaal. Welkom.

0: tussen rijen en kasseien. De leukste weetjes over Brugge, hier bij de VBRO.
1: Zeer welkom in deze aflevering van Tussen rijen en kasseien, waarin we zoals steeds teruggaan naar het VBRO-archief, deze keer naar 2003. Brugse historicus en schrijver Wijlen Jacques Rauw vertelt vandaag een deel van het circusverhaal dat zich afspeelde in Brugge lang geleden.

0: We gaan eigenlijk naar een onbekend facet van het circusleven en de link tussen het circus en Brugge. Het circus in de huidige moderne vorm is eigenlijk ontstaan in de 18e eeuw in Engeland. Mm-hmm. Namelijk een zekere Philip Astley is dus in 1768 in Londen gestart met een in open lucht rijlessen en demonstraties te paard te geven. En omdat die voorstellingen na een tijdje dus altijd in open lucht moesten gebeuren, ook tijdens de regenperiode ging dat niet en als het donker werd ging dat ook niet. Mm. En ook om de eentonigheid te breken heeft Philip Astley dan beroep gedaan op een aantal goochelaars en mensen die dus evenwichtsoefeningen deden om een beetje af te wisselen. En ook om de ruiters de kans te geven om even te verpozen. Dat had zodanig groot succes en Philip Astley is daar eigenlijk schatrijk mee geworden, zodanig dat hij reeds in 1780 een groot theater, een vast gebouw, een circusgebouw in Londen liet oprichten. En dat is niet bij één gebouw gebleven, want er zijn uiteindelijk drie gekomen. En ook in Parijs is hij geweest. Hij werd daar uitgenodigd door Marie Antoinette en Lodewijk XVI om dus in de tuinen van Versailles op te treden met zijn paardenrijkunst. Ja. Hij ligt dus aan de basis in 1768 van de heroprichting van het moderne circus. Maar u zult nu vragen, wat heeft dat allemaal te maken met het onderwerp van vandaag? In Brugge is er in 1765 een zekere Peter Kraaien geboren. U zou nu zeggen, wat heeft dat nu te maken daarmee? Die man is in 1793 naar Londen getrokken en is daar getrouwd met een zekere Margaret Ducrow. Haar echte familienaam weten we niet, maar ze heeft daar de naam van haar man aangenomen. Mm. En waarom nu Ducrow? Wel nu, in Brugge eette hij eigenlijk Johannes Kraaien, zoals hij geboren was. Hij was de zoon van Adrianus Kraaien en Johanna Christiaans. Zijn vader was govenier en woonde aan de Lanen in Brugge. Ja. Zijn geboortehuis is afgebroken toen men in 1838 de spoorweg aanlegde in de Hoefijzerlaan. Moesten er een heel hoop huizen gesloopt worden om de doortocht van de trein mogelijk te maken. Ja. En dan is een stuk van de Lanen en de Mortierstraat afgebroken en is ook het geboortehuis van die Johannes Kraaien afgebroken. Ja. Toen hij dus in 1793 naar Londen trok, die naam Kraaien was onuitspreekbaar in Engeland. Ja. En dan heeft hij dat verengelst en heeft hij Ducrow. Crow is namelijk een kraai in het Engels. Ah, ja. En die naam is dus verbasterd of vervormd eigenlijk tot Ducrow. En daar werd hij aangeworven in het circus van Philip Astley. En Johannes Kraaien, alias Peter Ducrow, was een Hercule avant la lettre. Men noemde hem de Hercule of Flanders. Laat ons zeggen dat hij een beetje de kracht had, like of dat we gekend hebben bij John Massey's. Ja, ja. Hij deed het niet met zijn tanden, maar hij had een enorme spierkracht. Hij was ook een volleerd ruiter. En hij is een van de vedetten geworden bij Philip Astley. Mm-hmm. In zijn theater, dus in zijn circustheater. Later heeft hij het op eigen houtje geprobeerd, maar in 1814 is zijn zaak failliet gegaan. En het jaar daarop, in 1815, is hij dus in Londen gestorven. Hij had een zoon, Andrew, die in 1793 in Londen geboren is en die zou hem opvolgen. En Andrew Ducrow is de grote vedette van het Engels circus geworden in de 19e eeuw. Dus we mogen zeggen, twee bruggelingen die het waargemaakt hebben in het Engelse circus in de 19e eeuw.
1: Tussen rijen en kasseien, de leukste weetjes over Brugge. Hier bij de VBRO.
0: Andrew Ducrow was zeer talentvol en was na een tijdje ook schatrijk. Toen vader en zoon Astley gestorven waren, nam hij gewoon het circusgebouw over en hij heeft het geleid tot 1841. Toen werd dat theater van Ducrow, van de zoon dus, door brand getroffen en was het vernield. Dat heeft een klap bezorgd aan Andrew Ducrow. Hij is een beetje zwakzinnig geworden en het jaar daarop, in 1842, is hij gestorven in Londen. Dit jaar heb ik in Londen een zoektocht georganiseerd naar de graven van die bruggelingen. En de zoon hebben we gevonden op het kerkhof van Kensal Green, waar hij een monumentaal graf heeft dat onder andere met Egyptische sfinxen versierd is. Dat graf zou in de tijd £3000 gekost hebben, wat een enorm bedrag was. De vaderrechter ligt begraven onder een eenvoudige steen op het kerkhof van St. Mary at Lambeth aan de kaaien van de Theems. Die heb ik gevonden. En samen met de vader is ook zijn zoon John en zijn dochter Anna onder diezelfde steen begraven. Dat is nu geen parochiekerk meer, dat is nu museum van tuinbouw. Maar men heeft die graven bewaard en die mensen waren zeer gelukkig toen ik hun mededeelde dat er daar onder die grafsteen dus een bruggeling lag, wiens vader ook nog tuinbouwer geweest was in Brugge. Dus dat was een hele revelatie voor die mensen. Dus die Peter Ducrau en Johannes, alias Johannes Kraaie, en zijn zoon Andrew zijn dus de grote vedetten geworden in de 19e eeuwse circuswereld. Van Peter Ducrau wordt ook nog verteld dat hij een tafel kon optillen met 8 man erop. Dus met zijn één arm. Amai. Dus je kunt denken wat een macht dat die man had. We moeten ook nog altijd een beetje de nodige overdrijvingen erbij nemen, zoals dat in de tijd is. Maar er bestaan heel wat illustraties. En het is dus de bedoeling dat we in ons boek, dat volgend jaar aan het circus gewijd zal zijn, ook heel wat illustraties over die periode en de link met Brugge zullen doen. Om af te ronden wil ik dan nog zeggen dat de Ducrau's niet de enige link met Brugge zijn. Bijvoorbeeld het gekende Circus de Jonge, die regelmatig voor de oorlog en na de oorlog in Brugge optrad, had ook Brugse roots, aangezien dat de stichter daarvan, Alfons de Jonge, in 1860 in Brugge in de Vulderstraat geboren is. Maar later zijn zijn ouders naar Gent getrokken en dan naar Mechelen. En daar is de familie uitgezwermd uiteraard. Jammer genoeg is dat circus dan teniet gegaan, ik denk in de jaren 60 of 70, zoals zoveel anderen. We hebben ook nog Wilfried Morbet. Ik heb hem al vermeld, maar misschien zegt de naam Wilfried Morbet u niets. Maar dat is niemand anders dan John Massies.
2: Oh.
0: Die is in 1940 in Brugge geboren, samen met een broer, die ook allebei dus in het circus opgetreden zijn. Dus ook John Massies heeft een eigen circusje gerund aan de kust, met een tent die hij geleend had van de circusdirecteur Ronaldo. En dan is er nog, in de Korte Blekerstraat woonde tot voor een paar jaar een zekere Hélène Noré. En die vrouw heeft in Europa triomfen gevierd, ook in Engeland en Frankrijk en Duitsland, samen met haar man en haar schoonbroer, door op een bamboestok van 5 meter hoog te klimmen en daar acrobatische toeren uit te richten. Dus dat zijn een paar van die linken tussen Brugge en het circus.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Dinner en music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk drie-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketjes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
2: Hou van me met heel je hart, laat ons samen dromen.
1: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
3: Reserveer op 0477-164-802
1: of retro.alter@gmail.com. Kijk voor alle info op www.deretro.be.
4: Druppelt je kraan? Of zit een sifon verstopt? Koen van Assap Service helpt ook bij kleine herstellingen, waar anderen vaak voor passen. Bel 0479 43 47 51. info@assapservice.be. Assap Service. Klein probleem, groot resultaat.
5: Hoe mijn favoriete top 3 eruit ziet? Wel, dat is heel simpel. Op 3 staat Ultiem, de lingeriezaak aan de Moerkerksteenweg 186 in Sint-Kruis, waar je gratis kan parkeren. Op 2, de service van Elke van Lingerie Ultiem, omdat ze mij vakkundig adviseert bij het aankopen van mijn lingerie. En op 1, mijn ventje, omdat hij er zo schattig uitziet in dat comfortabele herenondergoed van bij Ultiem. Ik ben er zeker van dat je op de website van Ultiem ook wel jouw favorieten vindt. Ga maar eens kijken op ultime.be of bel Elke op 050 36 37 13, ook voor dat maatje meer. Trouwens, binnenkort wordt mijn dochter Emma ook fan van Elke en Ultiem. Want kleine kinderen worden groot, hè?
6: VBRO 2, de Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: Op verschillende plaatsen in ons land zijn 67 vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel en seksuele uitbuiting aangetroffen. Het gaat om een internationaal netwerk met vrouwen uit Zuid-Amerika en met België als draaischijf. De operatie verliep onder leiding van de onderzoeksrechter in Leuven. Vanmorgen zijn 35 huiszoekingen uitgevoerd. Er zijn ook 6 mensen aangehouden op verdenking van pooierschap, mensenhandel en witwassen. Ook in Spanje is op 2 adressen gezocht. In Mortsel bij Antwerpen is een fietster van 54 om het leven gekomen bij een verkeersongeval met een vrachtwagen. Dat gebeurde op een kruispunt op de grens met Edegem. De vrouw was op weg naar haar werk in een woonzorgcentrum. Ze is aangereden op amper enkele meters voor haar bestemming. Vermoedelijk gaat het om een dode hoekongeval. Voor het strand van Zeebrugge heeft de bekende avonturier en ondernemer Koen Darras een nationaal record gevestigd in het kitesurfen. De man bleef op het water van zonsopgang tot zonsondergang en legde net geen 300 kilometer af. Voor de man uit Torhout was het een opwarmer voor de recordpoging in januari. Dan wil hij al surfend de Atlantische Oceaan oversteken. Hij wil zo geld inzamelen voor een project voor proper drinkwater in Ghana. En nog voor de eerste trap gegeven is, blijft de deelname van Iran op het WK voetbal verontrusten. De minister van Sport van Iran heeft de FIFA laten weten dat de nationale elf meteen het veld zal verlaten als in het publiek protest te zien of te horen is tegen het regime of als er met de oude Perzische vlag wordt gezwaaid. Die is immers symbool voor de afwijzing van de Ayatollahs. Of er veel Iraanse supporters zullen zijn, is nog maar de vraag door de beperkingen van de Amerikaanse autoriteiten. Iran is een van de 3 tegenstanders in de groep van de Rode Duivels. Af en toe een opklaring, maar overal dreiging voor buien die lokaal intens kunnen zijn. Niet warmer dan 18 graden.
1: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston. Frank Valentino. Michael. Sammy Moore. En ook nog Perry Zuidam. Inschrijven voor deze matinee show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoeltoegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
5: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
6: We krijgen vanavond en vannacht ook nog een aantal verspreide buien. Vooral aan de kust blijft de kans op een bui vrij groot. Dat kan een onweerachtige bui zijn. Of weerlicht dat je ziet van buien die zich verder op de Noordzee bevinden, kan ook. Bij temperaturen die weer opnieuw wat koeler uitpakken, een 8 à 9 graden landinwaarts minimaal. Aan zee zitten we rond een graad of 10 qua minimale waardes. De wind neemt af en tegen de ochtend komt er geleidelijk aan wat meer hoge sluierbewolking binnen. In het teken dat we dan morgen in de loop van de dag met de volgende storing te maken krijgen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
7: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Mooi jongens toch, ik ken dan niet bij die storingen ook nog de Brugse Radio lusteren. Want ik luister via de app van de Brugse Radio.
1: De gratis app van de Brugse Radio. VBRO 2. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. Brugse Radio. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.
0: En dat downloaden, dat doet niet in.
2: Op verschillende plaatsen in ons land zijn 67 vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel en seksuele uitbuiting aangetroffen. Het gaat om een internationaal netwerk met vrouwen uit Zuid-Amerika en met België als draaischijf. De operatie verliep onder leiding van de onderzoeksrechter in Leuven. Vanmorgen zijn 35 huiszoekingen uitgevoerd. Er zijn ook 6 mensen aangehouden op verdenking van pooierschap, mensenhandel en witwassen. Ook in Spanje is op 2 adressen gezocht. In Mortsel bij Antwerpen is een fietster van 54 om het leven gekomen bij een verkeersongeval met een vrachtwagen. Dat gebeurde op een kruispunt op de grens met Edegem. De vrouw was op weg naar haar werk in een woonzorgcentrum. Ze is aangereden op amper enkele meters voor haar bestemming. Vermoedelijk gaat het om een dode hoekongeval. Voor het strand van Zeebrugge heeft de bekende avonturier en ondernemer Koen Darras een nationaal record gevestigd in het kitesurfen. De man bleef op het water van zonsopgang tot zonsondergang en legde net geen 300 kilometer af. Voor de man uit Torhout was het een opwarmer voor de recordpoging in januari. Dan wil hij al surfend de Atlantische Oceaan oversteken. Hij wil zo geld inzamelen voor een project voor proper drinkwater in Ghana. En nog voor de eerste trap gegeven is, blijft de deelname van Iran op het WK voetbal verontrusten. De minister van Sport van Iran heeft de FIFA laten weten dat de nationale elf meteen het veld zal verlaten als in het publiek protest te zien of te horen is tegen het regime of als er met de oude Perzische vlag wordt gezwaaid. Die is immers symbool voor de afwijzing van de Ayatollahs. Of er veel Iraanse supporters zullen zijn, is nog maar de vraag door de beperkingen van de Amerikaanse autoriteiten. Iran is een van de 3 tegenstanders in de groep van de Rode Duivels. Af en toe een opklaring, maar overal dreiging voor buien die lokaal intens kunnen zijn. Niet warmer dan 18 graden.

komende dagen blijft het nog eventjes koeler. Vooral op donderdag zetten we nog in koele lucht. Maar vanaf vrijdag komt er duidelijk warmere lucht binnen en gaan de temperaturen omhoog. Vrijdag is dat nog voorzichtjes, maar we kunnen toch al een graad of 20 halen. In het weekend kan het een 1,22 worden. Misschien zondag zelfs nog een paar graden meer. Naar volgende week toe zou het nog verder opwarmen. Het weerbeeld blijft licht wisselvallig. Op donderdag nadert er een storing. In de loop van de dag periode met veel meer wolken en geleidelijk aan regen in de namiddag. Die regen houdt dan ergens tegen vrijdagochtend op en dan krijgen we een verbetering. Het wordt droog, temperaturen lopen op en het zonnetje komt er geleidelijk aan weer door. Zeker naar zaterdag toe moet er zelfs vrij veel zon kunnen doorkomen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: Op verschillende plaatsen in ons land zijn 67 vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel en seksuele uitbuiting aangetroffen. Het gaat om een internationaal netwerk met vrouwen uit Zuid-Amerika en met België als draaischijf. De operatie verliep onder leiding van de onderzoeksrechter in Leuven. Vanmorgen zijn 35 huiszoekingen uitgevoerd. Er zijn ook 6 mensen aangehouden op verdenking van pooierschap, mensenhandel en witwassen. Ook in Spanje is op 2 adressen gezocht. In Mortsel bij Antwerpen is een fietster van 54 om het leven gekomen bij een verkeersongeval met een vrachtwagen. Dat gebeurde op een kruispunt op de grens met Edegem. De vrouw was op weg naar haar werk in een woonzorgcentrum. Ze is aangereden op amper enkele meters voor haar bestemming. Vermoedelijk gaat het om een dode hoekongeval. Voor het strand van Zeebrugge heeft de bekende avonturier en ondernemer Koen Darras een nationaal record gevestigd in het kitesurfen. De man bleef op het water van zonsopgang tot zonsondergang en legde net geen 300 kilometer af. Voor de man uit Torhout was het een opwarmer voor de recordpoging in januari. Dan wil hij al surfend de Atlantische Oceaan oversteken. Hij wil zo geld inzamelen voor een project voor proper drinkwater in Ghana. En nog voor de eerste trap gegeven is, blijft de deelname van Iran op het WK voetbal verontrusten. De minister van Sport van Iran heeft de FIFA laten weten dat de nationale elf meteen het veld zal verlaten als in het publiek protest te zien of te horen is tegen het regime of als er met de oude Perzische vlag wordt gezwaaid. Die is immers symbool voor de afwijzing van de Ayatollahs. Of er veel Iraanse supporters zullen zijn, is nog maar de vraag door de beperkingen van de Amerikaanse autoriteiten. Iran is een van de 3 tegenstanders in de groep van de Rode Duivels. Af en toe een opklaring, maar overal dreiging voor buien die lokaal intens kunnen zijn. Niet warmer dan 18 graden.
1: Nieuws uit je regio.
0: Vanaf zaterdag 13 juni kan je aan het strand van Zeebrugge weer zwemmen in een bewaakte zone. Elke dag staan er dan tot en met 13 september 12 redders paraat. De nieuwe hoofdredder heet Bert Verschelde. De bewaakte zone herken je aan de kleurrijke IKWV-vlaggen. In het badengebouw kan je je omkleden. Daar zijn ook douches en toiletten. Er is ook een EHBO-lokaal. Volgens de nieuwe hoofdredder is het strand in Zeebrugge ideaal voor families. Maar moet je er in het water wel oppassen voor extra stroming door de nabijheid van de haven. Er zijn ook meer zandbanken dan elders. Het Brugse stadsbestuur heeft de inrichting van 6 extra kortparkeerplaatsen aan het begin van de Smedestraat goedgekeurd. Deze maatregel komt er na een bevraging bij de lokale handelaars, waaruit bleek dat er nood is aan bijkomende kortparkeermogelijkheden. Naast de extra parkeerplaatsen wordt ook geïnvesteerd in bijkomende fietsparkings. Ter hoogte van Kruidvat worden de bestaande fietsrekken vervangen en uitgebreid, waardoor er plaats komt voor 26 fietsen. Vanaf 1 juli start Nick Marlijn als nieuwe algemene directeur van het AZ Sint-Jan Brugge. De 42-jarige Marlijn volgt Hans Rigoots op. Rigoots was sinds januari 2004 de hoofdgeneesheer directeur van de organisatie. De selectieprocedure voor zijn vervanger verliep niet zonder slag of stoot. Van de oorspronkelijke 22 kandidaten bleek na een eerste selectie geen enkele weerhouden. Een tweede procedure bracht gelukkig wel soelaas. Nick Marlijn begon zijn loopbaan ooit als verpleegkundige, waarna hij een opleiding in gezondheidsmanagement en beleid volgde, aangevuld met opleidingen aan Vlerik, Harvard en de London Business School. Voorheen vervulde de Bruggeling directeursfuncties bij revalidatieziekenhuis Kleef in Oostende en het Zeepreventorium in De Haan. Na een korte passage in het AZ Sint-Maria Halle, waar hij nog maar vorig jaar als algemeen directeur in dienst trad, keert Marlijn terug naar zijn thuis. Stad. Avonturier Koen Darras uit Torhout heeft dinsdagnacht een marathonsessie van 17 uur kitesurfen volbracht langs de Belgische kust. Vertrekkend vanuit Zeebrugge legde de 46-jarige West-Vlaming 297 kilometer af op de Noordzee. Een Belgisch record, al was dat niet eens de bedoeling. Darras traint voor een nog veel spectaculairdere opdracht. In januari 2027 wil hij per kitesurf de Atlantische Oceaan oversteken. Alleen en enkel bijgestaan door een zeilboot die uitsluitend dient voor veiligheid, navigatie en herstel. Als de oversteek slaagt, zou het een van de meest ambitieuze kitesurf-expedities ooit zijn. Daras wil daarmee geld inzamelen voor een drinkwaterproject in het Afrikaanse land Ghana. En tot slot nog lokaal showbiznieuws. De verloren divas gaan weer optreden. Ze worden ook wel eens de Brugse Romeo's genoemd. Dylan De Bane, Rick Verriest en Danny Blankaert brengen een volledig nieuwe show op zondag 26 juli tijdens de 78e editie van de Verloren Hoekfeesten in Brugge. Daar begon het ook ooit voor dit ambiance trio. Om naar uit te kijken dus.
2: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
3: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
2: Ah ja?
3: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
2: Mo.
3: Esquine Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
2: Allee, meen je dat?
3: Sportief klassiek, kostuums op maten. Vooral geleden.
2: Allee.
3: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
2: Yo Fashion, zeg je?
3: Jeps.
2: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. En ah, ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, Vince.
3: Nou waar.
2: Nou, Yo Fashion, hè?
3: Voorzicht op de baan, hé, matje.
1: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: Altijd schone muziek.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: Dinner and Music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk drie-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketten. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
3: Hou van me met heel je hart, laat ons samen dromen.
2: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
4: Reserveer op 0477-164-802.
2: Of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor alle info op www.deretro.be.
5: Een lekkende kraan, een hardnekkige verstopping of je verwarmingsketel die het laat afweten. Geen paniek. Bij ASAP Service uit Assenbroek staat

0: 0479 43 47 51 of info@asapservice.be. ASAP Service. Klein probleem, groot resultaat.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: We krijgen vanavond en vannacht ook nog een aantal verspreide buien. Vooral aan de kust blijft de kans op een bui vrij groot. Dat kan een onweerachtige bui zijn. Of weerlicht dat je ziet van buien die zich verder op de Noordzee bevinden, kan ook. Bij temperaturen die weer opnieuw wat koeler uitpakken, een 8 à 9 graden landinwaarts minimaal. Aan zee zitten we rond een graad of 10 qua minimale waardes. De wind neemt af en tegen de ochtend komt er geleidelijk aan wat meer hoge sluierbewolking binnen. Een teken dat we dan morgen in de loop van de dag met de volgende storing te maken krijgen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

Op verschillende plaatsen in ons land zijn 67 vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel en seksuele uitbuiting aangetroffen. Het gaat om een internationaal netwerk met vrouwen uit Zuid-Amerika en met België als draaischijf. De operatie verliep onder leiding van de onderzoeksrechter in Leuven. Vanmorgen zijn 35 huiszoekingen uitgevoerd. Er zijn ook 6 mensen aangehouden op verdenking van pooierschap, mensenhandel en witwassen. Ook in Spanje is op 2 adressen gezocht. In Mortsel bij Antwerpen is een fietster van 54 om het leven gekomen bij een verkeersongeval met een vrachtwagen. Dat gebeurde op een kruispunt op de grens met Edegem. De vrouw was op weg naar haar werk in een woonzorgcentrum. Ze is aangereden op amper enkele meters voor haar bestemming. Vermoedelijk gaat het om een dode hoekongeval. Voor het strand van Zeebrugge heeft de bekende avonturier en ondernemer Koen Darras een nationaal record gevestigd in het kitesurfen. De man bleef op het water van zonsopgang tot zonsondergang en legde net geen 300 kilometer af. Voor de man uit Torhout was het een opwarmer voor de recordpoging in januari. Dan wil hij al surfend de Atlantische Oceaan oversteken. Hij wil zo geld inzamelen voor een project voor proper drinkwater in Ghana. En nog voor de eerste trap gegeven is, blijft de deelname van Iran op het WK voetbal verontrusten. De minister van Sport van Iran heeft de FIFA laten weten dat de nationale elf meteen het veld zal verlaten als in het publiek protest te zien of te horen is tegen het regime of als er met de oude Perzische vlag wordt gezwaaid. Die is immers symbool voor de afwijzing van de Ayatollahs. Of er veel Iraanse supporters zullen zijn, is nog maar de vraag door de beperkingen van de Amerikaanse autoriteiten. Iran is een van de 3 tegenstanders in de groep van de Rode Duivels. Af en toe een opklaring, maar overal dreiging voor buien die lokaal intens kunnen zijn. Niet warmer dan 18 graden.

We krijgen geleidelijk aan wat zachter weer vanaf vrijdag. Maar eerst moeten we nog een paar koelere dagen door. Vandaag en morgen maxima tussen 16 graden aan zee tot hooguit een 18 landinwaarts. En daarmee zitten we wat op frissere niveaus. Dat heeft te maken met de aanvoer van koelere lucht vanaf de oceaan. Proces dat al een paar dagen bezig is en dat ook vandaag en morgen nog even doorgaat, alvorens we dan weer in zachtere lucht terechtkomen. Daarbij zien we vandaag net als gisteren een erg wisselvallig weerbeeld. Gaandeweg de dag duiken er buien op. Dat kunnen best weer felle buien zijn, maar het zijn buien. Je zag dat gisteren ook. Op sommige plekken gebeurt er helemaal niks, vallen er geen buien. Op andere plekken vallen er dan verschillende in de loop van de dag. Sommige zijn vrijwel niks qua intensiteit, andere kunnen fel zijn en kan gepaard gaan met vrij veel neerslag op een korte periode. Dus een heel verdeeld beeld doorheen de dag, doorheen de regio. Soms zijn er brede opklaringen met veel zon, dan weer wolkenvelden. En alles in die gematigde luchtsoort met koele temperaturen. En ook vanavond en vannacht nog een aantal verspreide buien, vooral aan de kust dan. Want inwaarts lijkt het dan toch droog te blijven met temperaturen die tegen de ochtend zakken naar ongeveer een 8 à 9 graden. Morgen dan, opnieuw licht wisselvallig, aanvankelijk droog, maar met een toename van de bewolking. En in de namiddag komt er een regenzone binnen met neerslag. Die houdt dan aan ergens tot vrijdagochtend, dan wordt het droog en dan breekt de zon geleidelijk aan door. Al lijkt dat voor vrijdag een beetje een moeilijk proces te zijn. Maar zeker in het weekend moet die zon erdoor geraken en komen er weer meer en zonnige en bredere periodes met opklaringen. Na het weekend zal de temperatuur geleidelijk aan verder kunnen oplopen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Er blijven excessen opduiken in de bedragen die thuisverpleegkundigen proberen aan te rekenen aan de ziekteverzekering. Dat blijkt uit controles van de ziekenfondsen. In de eerste 4 maanden van dit jaar heeft een handvol verpleegkundigen al meer dan 58.000 euro per maand gefactureerd en overschrijden zo al de limiet voor een volledig jaar. De ziekenfondsen gaan ervan uit dat het in die gevallen grotendeels om fictieve zorg gaat. Sinds vorig jaar staat er een plafond op het bedrag dat thuisverplegers mogen factureren. De ziekenfondsen moeten tegen 2029 jaarlijks 100 miljoen euro aan sociale fraude opsporen. Anders verliezen ze een deel van hun subsidie. Een vastgoedbedrijf van een Brusselse zakenman dient klacht in tegen PS-politicus en voormalig premier Elio Di Rupo. De onderneming beschuldigt hem van corruptie en belangenvermenging. De kwestie draait rond een zakelijke deal uit 2017. Uit recent uitgelekte opnames van telefoongesprekken zou blijken dat Di Rupo de deal heeft beïnvloed. Bovendien gaat het volgens de aanklager slechts om het topje van een nog veel grotere corruptiezaak. In de Waalse regering eist de MR uitleg van Di Rupo en eventueel zelfs een parlementaire onderzoekscommissie. Quinn Simmons heeft de 4e etappe van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. De Amerikaanse kampioen spurte het snelst van een kopgroep met ook onze landgenoot Lars Krabs, die werd 8e. Wout van Aert won de spurt van het achtervolgende peloton. De Fransman Baudin blijft in het geel. En dan nog wat groen nieuws. In Antwerpen heeft een rederij de MGC Antwerpen in gebruik genomen. De allereerste gastanker, aangedreven door ammoniak. Het schip kwam er na internationale samenwerking tussen enkele grote spelers en is ontwikkeld met grote aandacht voor veiligheid. Het kan varen op koolstofarme ammoniak als brandstof en zo tot 90% minder broeikassen uitstoten dan traditionele schepen. Het is het eerste in een reeks van 4 schepen die allen de naam van een Belgische stad krijgen. Tot 16 graden met ook vanavond nog een mix van opklaringen en potentieel felle buien. Vannacht zijn de opklaringen breder en halen we tot 12 graden.
1: Nieuws uit je regio.
0: Vanaf zaterdag 13 juni kan je aan het strand van Zeebrugge weer zwemmen in een bewaakte zone. Elke dag staan er dan tot en met 13 september 12 redders paraat. De nieuwe hoofdredder heet Bert Verschelde. De bewaakte zone herken je aan de kleurrijke IKWV-vlaggen. In het badengebouw kan je je omkleden. Daar zijn ook douches en toiletten. Er is ook een EHBO-lokaal. Volgens de nieuwe hoofdredder is het strand in Zeebrugge ideaal voor families. Maar moet je er in het water wel oppassen voor extra stroming door de nabijheid van de haven. Er zijn ook meer zandbanken dan elders. Het Brugse stadsbestuur heeft de inrichting van 6 extra kortparkeerplaatsen aan het begin van de Smedestraat goedgekeurd. Deze maatregel komt er na een bevraging bij de lokale handelaars, waaruit bleek dat er nood is aan bijkomende kortparkeermogelijkheden. Naast de extra parkeerplaatsen wordt ook geïnvesteerd in bijkomende fietsparkings. Ter hoogte van Kruidvat worden de bestaande fietsrekken vervangen en uitgebreid, waardoor er plaats komt voor 26 fietsen. Vanaf 1 juli start Nick Marlijn als nieuwe algemene directeur van het AZ Sint-Jan Brugge. De 42-jarige Marlijn volgt Hans Rigoots op. Rigoots was sinds januari 2004 de hoofdgeneesheer-directeur van de organisatie. De selectieprocedure voor zijn vervanger verliep niet zonder slag of stoot. Van de oorspronkelijke 22 kandidaten bleek na een eerste selectie geen enkele weerhouden. Een tweede procedure bracht gelukkig wel soelaas. Nick Marlijn begon zijn loopbaan ooit als verpleegkundige, waarna hij een opleiding in gezondheidsmanagement en beleid volgde, aangevuld met opleidingen aan Vlerik, Harvard en de London Business School. Voorheen vervulde de Bruggeling directeursfuncties bij revalidatieziekenhuis Kleef in Oostende en het Zeepreventorium in De Haan. Na een korte passage in het AZ Sint-Maria Halle, waar hij nog maar vorig jaar als algemeen directeur in dienst trad, keert Marlijn terug naar zijn thuis. Stad. Avonturier Koen Darras uit Torhout heeft dinsdagnacht een marathonsessie van 17 uur kitesurfen volbracht langs de Belgische kust. Vertrekkend vanuit Zeebrugge legde de 46-jarige West-Vlaming 297 kilometer af op de Noordzee. Een Belgisch record, al was dat niet eens de bedoeling. Darras traint voor een nog veel spectaculairdere opdracht. In januari 2027 wil hij per kitesurf de Atlantische Oceaan oversteken. Alleen en enkel bijgestaan door een zeilboot die uitsluitend dient voor veiligheid, navigatie en herstel. Als de oversteek slaagt, zou het een van de meest ambitieuze kitesurf-expedities ooit zijn. Darras wil daarmee geld inzamelen voor een drinkwaterproject in het Afrikaanse land Ghana. En tot slot nog lokaal showbiznieuws. De verloren divas gaan weer optreden. Ze worden ook wel eens de Brugse Romeo's genoemd. Dylan De Bane, Rick Verriest en Danny Blankaert brengen een volledig nieuwe show op zondag 26 juli tijdens de 78e editie van de Verloren Hoekfeesten in Brugge. Daar begon het ook ooit voor dit ambiance trio. Om naar uit te kijken dus.
1: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston.

Sammy Moore. Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid te wild. En ook nog Perry Zuidam. Inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dicht gaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
1: Het is voor beste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
1: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
5: Hoe mijn favoriete top 3 eruit ziet? Wel, dat is heel simpel. Op 3 staat Ultiem, de lingeriezaak aan de Moorkerksteenweg 186 in Sint-Kruis, waar je gratis kan parkeren. Op 2, de service van Elke van Lingerie Ultiem, omdat ze mij vakkundig adviseert bij het aankopen van mijn lingerie. En op 1, mijn ventje, omdat hij er zo schattig uitziet in dat comfortabele herenondergoed van bij Ultiem. Ik ben er zeker van dat je op de website van Ultiem ook wel jouw favorieten vindt. Ga maar eens kijken op ultime.be of bel Elke op 050 36 37 13. Ook voor dat maatje meer. Trouwens, binnenkort wordt mijn dochter Emma ook fan van Elke en Ultiem. Want kleine kinderen worden groot, hè?
6: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
7: We krijgen vanavond en vannacht ook nog een aantal verspreide buien. Vooral aan de kust blijft de kans op een bui vrij groot. Dat kan een onweerachtige bui zijn. Of weerlicht dat je ziet van buien die zich verder op de Noordzee bevinden, kan ook. Bij temperaturen die weer opnieuw wat koeler uitpakken, een 8 à 9 graden landinwaarts minimaal. Aan zee zitten we rond een graad of 10 qua minimale waardes. De wind neemt af. En tegen de ochtend komt er geleidelijk aan wat meer hoge sluierbewolking binnen. Een teken dat we dan morgen in de loop van de dag met de volgende storing te maken krijgen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
8: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

Er blijven excessen opduiken in de bedragen die thuisverpleegkundigen proberen aan te rekenen aan de ziekteverzekering. Dat blijkt uit controles van de ziekenfondsen. In de eerste 4 maanden van dit jaar heeft een handvol verpleegkundigen al meer dan 58.000 euro per maand gefactureerd en overschrijden zo al de limiet voor een volledig jaar. De ziekenfondsen gaan ervan uit dat het in die gevallen grotendeels om fictieve zorg gaat. Sinds vorig jaar staat er een plafond op het bedrag dat thuisverplegers mogen factureren. De ziekenfondsen moeten tegen 2029 jaarlijks 100 miljoen euro aan sociale fraude opsporen. Anders verliezen ze een deel van hun subsidie. Een vastgoedbedrijf van een Brusselse zakenman dient klacht in tegen PS-politicus en voormalig premier Elio Di Rupo. De onderneming beschuldigt hem van corruptie en belangenvermenging. De kwestie draait rond een zakelijke deal uit 2017. Uit recent uitgelekte opnames van telefoongesprekken zou blijken dat Di Rupo de deal heeft beïnvloed. Bovendien gaat het volgens de aanklager slechts om het topje van een nog veel grotere corruptiezaak. In de Waalse regering eist de MR uitleg van Di Rupo en eventueel zelfs een parlementaire onderzoekscommissie. Quinn Simmons heeft de 4e etappe van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. De Amerikaanse kampioen spurte het snelst van een kopgroep met ook onze landgenoot Lars Kraps, die werd 8e. Wout van Aert won de spurt van het achtervolgende peloton. De Fransman Baudin blijft in het geel. En dan nog wat groen nieuws. In Antwerpen heeft een rederij de MGC Antwerpen in gebruik genomen. De allereerste gastanker, aangedreven door ammoniak. Het schip kwam er na internationale samenwerking tussen enkele grote spelers en is ontwikkeld met grote aandacht voor veiligheid. Het kan varen op koolstofarme ammoniak als brandstof en zo tot 90% minder broeikassen uitstoten dan traditionele schepen. Het is het eerste in een reeks van 4 schepen die allen de naam van een Belgische stad krijgen. Tot 16 graden met ook vanavond nog een mix van opklaringen en potentieel felle buien. Vannacht zijn de opklaringen breder en halen we tot 12 graden.

We krijgen geleidelijk aan wat zachter weer vanaf vrijdag. Maar eerst moeten we nog een paar koelere dagen door. Vandaag en morgen maxima tussen 16 graden aan zee tot hooguit een 18 landinwaarts. En daarmee zitten we wat op frissere niveaus. Dat heeft te maken met de aanvoer van koelere lucht vanaf de oceaan. Proces dat al een paar dagen bezig is en dat ook vandaag en morgen nog even doorgaat, alvorens we dan weer in zachtere lucht terechtkomen. Daarbij zien we vandaag net als gisteren een erg wisselvallig weerbeeld. Gaandeweg de dag duiken er buien op. Dat kunnen best weer felle buien zijn, maar het zijn buien. Je zag dat gisteren ook. Op sommige plekken gebeurt er helemaal niks, vallen er geen buien. Op andere plekken vallen er dan verschillende in de loop van de dag. Sommige zijn vrijwel niks qua intensiteit, andere kunnen fel zijn en kan gepaard gaan met vrij veel neerslag op een korte periode. Dus een heel verdeeld beeld doorheen de dag, doorheen de regio. Soms zijn er brede opklaringen met veel zon, dan weer wolkenvelden. En alles in die gematigde luchtsoort met koele temperaturen. En ook vanavond en vannacht nog een aantal verspreide buien, vooral aan de kust dan. Landinwaarts lijkt het dan toch droog te blijven met temperaturen die tegen de ochtend zakken naar ongeveer een 8 à 9 graden. Morgen dan, opnieuw licht wisselvallig, aanvankelijk droog, maar met een toename van de bewolking en in de namiddag komt er een regenzone binnen met neerslag. Die houdt dan aan ergens tot vrijdagochtend, dan wordt het droog en dan breekt de zon geleidelijk aan door. Al lijkt dat voor vrijdag een beetje een moeilijk proces te zijn, maar zeker in het weekend moet die zon erdoor geraken en komen er weer meer en zonnige en bredere periodes met opklaringen. Na het weekend zal de temperatuur geleidelijk aan verder kunnen oplopen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Er blijven excessen opduiken in de bedragen die thuisverpleegkundigen proberen aan te rekenen aan de ziekteverzekering. Dat blijkt uit controles van de ziekenfondsen. In de eerste 4 maanden van dit jaar heeft een handvol verpleegkundigen al meer dan 58.000 euro per maand gefactureerd en overschrijden zo al de limiet voor een volledig jaar. De ziekenfondsen gaan ervan uit dat het in die gevallen grotendeels om fictieve zorg gaat. Sinds vorig jaar staat er een plafond op het bedrag dat thuisverplegers mogen factureren. De ziekenfondsen moeten tegen 2029 jaarlijks 100 miljoen euro aan sociale fraude opsporen. Anders verliezen ze een deel van hun subsidie. Een vastgoedbedrijf van een Brusselse zakenman dient klacht in tegen PS-politicus en voormalig premier Elio Di Rupo. De onderneming beschuldigt hem van corruptie en belangenvermenging. De kwestie draait rond een zakelijke deal uit 2017. Uit recent uitgelekte opnames van telefoongesprekken zou blijken dat Di Rupo de deal heeft beïnvloed. Bovendien gaat het volgens de aanklager slechts om het topje van een nog veel grotere corruptiezaak. In de Waalse regering eist de MR uitleg van Di Rupo en eventueel zelfs een parlementaire onderzoekscommissie. Quinn Simmons heeft de 4e etappe van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. De Amerikaanse kampioen spurte het snelst van een kopgroep met ook onze landgenoot Lars Krabs, die werd 8e. Wout van Aert won de spurt van het achtervolgende peloton. De Fransman Baudin blijft in het geel. En dan nog wat groen nieuws. In Antwerpen heeft een rederij de MGC Antwerpen in gebruik genomen. De allereerste gastanker, aangedreven door ammoniak. Het schip kwam er na internationale samenwerking tussen enkele grote spelers en is ontwikkeld met grote aandacht voor veiligheid. Het kan varen op koolstofarme ammoniak als brandstof en zo tot 90% minder broeikassen uitstoten dan traditionele schepen. Het is het eerste in een reeks van 4 schepen die allen de naam van een Belgische stad krijgen. Tot 16 graden met ook vanavond nog een mix van opklaringen en potentieel felle buien. Vannacht zijn de opklaringen breder en halen we tot 12 graden.
1: Nieuws uit je regio.
0: Vanaf zaterdag 13 juni kan je aan het strand van Zeebrugge weer zwemmen in een bewaakte zone. Elke dag staan er dan tot en met 13 september 12 redders paraat. De nieuwe hoofdredder heet Bert Verschelde. De bewaakte zone herken je aan de kleurrijke IKWV-vlaggen. In het badengebouw kan je je omkleden. Daar zijn ook douches en toiletten. Er is ook een EHBO-lokaal. Volgens de nieuwe hoofdredder is het strand in Zeebrugge ideaal voor families. Maar moet je er in het water wel oppassen voor extra stroming door de nabijheid van de haven. Er zijn ook meer zandbanken dan elders. Het Brugse stadsbestuur heeft de inrichting van 6 extra kortparkeerplaatsen aan het begin van de Smedestraat goedgekeurd. Deze maatregel komt er na een bevraging bij de lokale handelaars, waaruit bleek dat er nood is aan bijkomende kortparkeermogelijkheden. Naast de extra parkeerplaatsen wordt ook geïnvesteerd in bijkomende fietsparkings. Ter hoogte van Kruidvat worden de bestaande fietsrekken vervangen en uitgebreid, waardoor er plaats komt voor 26 fietsen. Vanaf 1 juli start Nick Marlijn als nieuwe algemene directeur van het AZ Sint-Jan Brugge. De 42-jarige Marlijn volgt Hans Rigoots op. Rigoots was sinds januari 2004 de hoofdgeneesheer-directeur van de organisatie. De selectieprocedure voor zijn vervanger verliep niet zonder slag of stoot. Van de oorspronkelijke 22 kandidaten bleek na een eerste selectie geen enkele weerhouden. Een tweede procedure bracht gelukkig wel soelaas. Nick Marlijn begon zijn loopbaan ooit als verpleegkundige, waarna hij een opleiding in gezondheidsmanagement en beleid volgde, aangevuld met opleidingen aan Vlerik, Harvard en de London Business School. Voorheen vervulde de Bruggeling directeursfuncties bij revalidatieziekenhuis Kleef in Oostende en het Zeepreventorium in De Haan. Na een korte passage in het AZ Sint-Maria Halle, waar hij nog maar vorig jaar als algemeen directeur in dienst trad, keert Marlijn terug naar zijn thuis. Stad. Avonturier Koen Darras uit Torhout heeft dinsdagnacht een marathonsessie van 17 uur kitesurfen volbracht langs de Belgische kust. Vertrekkend vanuit Zeebrugge legde de 46-jarige West-Vlaming 297 kilometer af op de Noordzee. Een Belgisch record, al was dat niet eens de bedoeling. Darras traint voor een nog veel spectaculairdere opdracht. In januari 2027 wil hij per kitesurf de Atlantische Oceaan oversteken. Alleen en enkel bijgestaan door een zeilboot die uitsluitend dient voor veiligheid, navigatie en herstel. Als de oversteek slaagt, zou het een van de meest ambitieuze kitesurf-expedities ooit zijn. Darras wil daarmee geld inzamelen voor een drinkwaterproject in het Afrikaanse land Ghana. En tot slot nog lokaal showbiznieuws. De verloren divas gaan weer optreden. Ze worden ook wel eens de Brugse Romeo's genoemd. Dylan De Bane, Rick Verriest en Danny Blankaert brengen een volledig nieuwe show op zondag 26 juli tijdens de 78e editie van de Verloren Hoekfeesten in Brugge. Daar begon het ook ooit voor dit ambiance trio. Om naar uit te kijken dus.
2: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108. Van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden. Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston.

0: Sammy Moore. Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid te wild. En ook nog Perry Zuidam. Inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: De Brugse Radio.

Er blijven excessen opduiken in de bedragen die thuisverpleegkundigen proberen aan te rekenen aan de ziekteverzekering. Dat blijkt uit controles van de ziekenfondsen. In de eerste 4 maanden van dit jaar heeft een handvol verpleegkundigen al meer dan 58.000 euro per maand gefactureerd en overschrijden zo al de limiet voor een volledig jaar. De ziekenfondsen gaan ervan uit dat het in die gevallen grotendeels om fictieve zorg gaat. Sinds vorig jaar staat er een plafond op het bedrag dat thuisverplegers mogen factureren. De ziekenfondsen moeten tegen 2029 jaarlijks 100 miljoen euro aan sociale fraude opsporen. Anders verliezen ze een deel van hun subsidie. Een vastgoedbedrijf van een Brusselse zakenman dient klacht in tegen PS-politicus en voormalig premier Elio Di Rupo. De onderneming beschuldigt hem van corruptie en belangenvermenging. De kwestie draait rond een zakelijke deal uit 2017. Uit recent uitgelekte opnames van telefoongesprekken zou blijken dat Di Rupo de deal heeft beïnvloed. Bovendien gaat het volgens de aanklager slechts om het topje van een nog veel grotere corruptiezaak. In de Waalse regering eist de MR uitleg van Di Rupo en eventueel zelfs een parlementaire onderzoekscommissie. Quinn Simmons heeft de 4e etappe van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. De Amerikaanse kampioen spurte het snelst van een kopgroep met ook onze landgenoot Lars Krabs, die werd 8e. Wout van Aert won de spurt van het achtervolgende peloton. De Fransman Baudin blijft in het geel. En dan nog wat groen nieuws. In Antwerpen heeft een rederij de MGC Antwerpen in gebruik genomen. De allereerste gastanker, aangedreven door ammoniak. Het schip kwam er na internationale samenwerking tussen enkele grote spelers en is ontwikkeld met grote aandacht voor veiligheid. Het kan varen op koolstofarme ammoniak als brandstof en zo tot 90% minder broeikassen uitstoten dan traditionele schepen. Het is het eerste in een reeks van 4 schepen die allen de naam van een Belgische stad krijgen. Tot 16 graden met ook vanavond nog een mix van opklaringen en potentieel felle buien. Vannacht zijn de opklaringen breder en halen we tot 12 graden.

0: artiesten van vroeger en nu. Ze zijn in onze stad of streek geboren of wonen er.
1: En we vechten onze zaak.

Rick ho hef mijn best. Allee, Therese. Wat kan zo haren? Wat kan zo haren? Ho hef mijn best. Allee, Therese.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Er blijven excessen opduiken in de bedragen die thuisverpleegkundigen proberen aan te rekenen aan de ziekteverzekering. Dat blijkt uit controles van de ziekenfondsen. In de eerste 4 maanden van dit jaar heeft een handvol verpleegkundigen al meer dan 58.000 euro per maand gefactureerd en overschrijden zo al de limiet voor een volledig jaar. De ziekenfondsen gaan ervan uit dat het in die gevallen grotendeels om fictieve zorg gaat. Sinds vorig jaar staat er een plafond op het bedrag dat thuisverplegers mogen factureren. De ziekenfondsen moeten tegen 2029 jaarlijks 100 miljoen euro aan sociale fraude opsporen. Anders verliezen ze een deel van hun subsidie. Een vastgoedbedrijf van een Brusselse zakenman dient klacht in tegen PS-politicus en voormalig premier Elio Di Rupo. De onderneming beschuldigt hem van corruptie en belangenvermenging. De kwestie draait rond een zakelijke deal uit 2017. Uit recent uitgelekte opnames van telefoongesprekken zou blijken dat Di Rupo de deal heeft beïnvloed. Bovendien gaat het volgens de aanklager slechts om het topje van een nog veel grotere corruptiezaak. In de Waalse regering eist de MR uitleg van Di Rupo en eventueel zelfs een parlementaire onderzoekscommissie. Quinn Simmons heeft de 4e etappe van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. De Amerikaanse kampioen spurte het snelst van een kopgroep met ook onze landgenoot Lars Krabs, die werd 8e. Wout van Aert won de spurt van het achtervolgende peloton. De Fransman Baudin blijft in het geel. En dan nog wat groen nieuws. In Antwerpen heeft een rederij de MGC Antwerpen in gebruik genomen. De allereerste gastanker aangedreven door ammoniak. Het schip kwam er na internationale samenwerking tussen enkele grote spelers en is ontwikkeld met grote aandacht voor veiligheid. Het kan varen op koolstofarme ammoniak als brandstof en zo tot 90% minder broeikassen uitstoten dan traditionele schepen. Het is het eerste in een reeks van 4 schepen die allen de naam van een Belgische stad krijgen. Tot 16 graden met ook vanavond nog een mix van opklaringen en potentieel felle buien. Vannacht zijn de opklaringen breder en halen we tot 12 graden.
1: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt hard, vindt, echt waar.
2: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: Esquone Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat, hè?
2: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleningen.
1: Allee.
2: En met parkingen. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Yo Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, vet.
2: Nou waar.
1: Nou, Yo Fashion, hè?
2: Voorzichtig op de baan, hè, matje.
3: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
2: De Brugse Radio.

0: VBRO.
1: Wij maken je dag gewoon gezellig.
2: Have you ever

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooy. Houston. Frank Valentino. Michael. Sammy Moore. En ook nog Perry Zuidam. Inschrijven voor deze matinee show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
4: De Brugse Radio.

0: alle gouden hits van jaar tot jaar. De Brugse Radio.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

Er zijn nog twee lichamen gevonden onder het puin na de verwoestende brand van zaterdag in een loods in Anderlecht. Eerder waren al twee slachtoffers aangetroffen, een vader en een zoon die de loods huurden voor hun vishandel. De identificatie van de twee bijkomende slachtoffers verloopt moeizaam. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog volop. In het gebouw lagen onder meer elektrische steps en bouwmaterialen opgeslagen. De zondagsopeningen bij warenhuisketen Lidl zijn nog niet voor meteen. Het sociaal overleg daarover tussen bonden en directie is uitgesteld tot oktober. Volgens de Christelijke Vakbond is de zondagopening daardoor van de baan voor dit jaar en komt die er allicht pas in 2027. Lidl liet eerder al weten dat het in de eerste fase maar de helft van zijn winkels wil openen op zondag. Een zwaar ongeval in Wingene in West-Vlaanderen heeft het leven gekost aan een motorrijder van 43. De man botste op een kruispunt tegen een bestelwagen. Een getuige kon snel de eerste zorgen toedienen, maar de man stierf ter plaatse. De bestuurder van de bestelwagen raakte lichtgewond. Het parket laat een verkeersdeskundige het ongeval onderzoeken. Bij een zwaar busongeval in de Duitse deelstaat Beieren is een schooljongen van 7 gestorven. Een schoolbus met kinderen botste er op een drukke toegangsweg richting München op een lijnbus. Twee andere kinderen en één leerkracht liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. De bestuurders testen beide negatief. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog onduidelijk. De Verenigde Naties vragen de regering Trump om de toepassing van het migratiebeleid in de context van het WK-voetbal te herzien. Volgens de VN zorgen de strenge maatregelen voor onnodige toenemende spanning rond het toernooi. Zowel spelers, officials als medewerkers van bepaalde landen ondervonden al problemen om de VS binnen te raken. Zaterdag nog eens een Somalische scheidsrechter aan de grens tegengehouden en naar huis gestuurd. En zowel Club Brugge als Union krijgen geldboetes van het disciplinair comité voor het wangedrag van supporters. Voor Club is dat omdat een fan in de match tegen Union een nazi-groet bracht in het stadion. Die boete is met uitstel omdat het bestuur de man zelf identificeerde en schorste. Union moet €3.500 betalen omdat fans meermaals pyro afstaken in de bekerfinale tegen Anderlecht. Tijdens de nacht stilaan bredere opklaringen, maar de kans op een regen- of onweersbui blijft. Minima van 6 tot 12 graden. Ook donderdag nog kwakkelweer en tot 17 graden.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
4: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

Er zijn nog twee lichamen gevonden onder het puin na de verwoestende brand van zaterdag in een loods in Anderlecht. Eerder waren al twee slachtoffers aangetroffen, een vader en een zoon die de loods huurden voor hun vishandel. De identificatie van de twee bijkomende slachtoffers verloopt moeilijk.

0: Aan. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog volop. In het gebouw lagen onder meer elektrische steps en bouwmaterialen opgeslagen. De zondagsopeningen bij warenhuisketen Lidl zijn nog niet voor meteen. Het sociaal overleg daarover tussen bonden en directie is uitgesteld tot oktober. Volgens de Christelijke Vakbond is de zondagopening daardoor van de baan voor dit jaar en komt die er allicht pas in 2027. Lidl liet eerder al weten dat het in de eerste fase maar de helft van zijn winkels wil openen op zondag. Een zwaar ongeval in Wingenen in West-Vlaanderen heeft het leven gekost aan een motorrijder van 43. De man botste op een kruispunt tegen een bestelwagen. Een getuige kon snel de eerste zorgen toedienen, maar de man stierf ter plaatse. De bestuurder van de bestelwagen raakte lichtgewond. Het parket laat een verkeersdeskundige het ongeval onderzoeken. Bij een zwaar busongeval in de Duitse deelstaat Beieren is een schooljongen van 7 gestorven. Een schoolbus met kinderen botste er op een drukke toegangsweg richting München op een lijnbus. 2 andere kinderen en 1 leerkracht liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. De bestuurders testen beide negatief. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog onduidelijk. De Verenigde Naties vragen de regering Trump om de toepassing van het migratiebeleid in de context van het WK-voetbal te herzien. Volgens de VN zorgen de strenge maatregelen voor onnodige toenemende spanning rond het toernooi. Zowel spelers, officials als medewerkers van bepaalde landen ondervonden al problemen om de VS binnen te raken. Zaterdag nog eens een Somalische scheidsrechter aan de grens tegengehouden en naar huis gestuurd. En zowel Club Brugge als Union krijgen geldboetes van het disciplinair comité voor het wangedrag van supporters. Voor Club is dat omdat een fan in de match tegen Union een nazi-groet bracht in het stadion. Die boete is met uitstel omdat het bestuur de man zelf identificeerde en schorste. Union moet €3.500 betalen omdat fans meermaals Piro afstaken in de bekerfinale tegen Anderlecht. Tijdens de nacht stilaan bredere opklaringen, maar de kans op een regen- of onweersbui blijft. Minima van 6 tot 12 graden. Ook donderdag nog kwakkelweer en tot 17 graden.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8.000 op de Nissan Qashqai uitstok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

0: De Brugse Radio. Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: De Brugse

0: Geen storingen meer. Dankzij onze app.
1: De gratis app van de Brugse Radio.
2: VBRO 2.
1: Download hem gratis via de App Store en via Google Play.
2: Brugse Radio.
1: Luister nu altijd en overal
0: naar
1: je favoriete muziek.
0: Storings.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De Brugse Radio.

Van maandag tot vrijdag, de WBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij WBRO.